0: Sinclair meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versleus.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
8: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in. Niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
7: In de namiddag is er ook iets te doen?
8: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
7: Dat is een activiteit voor kinderen?
8: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
7: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
8: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
7: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
8: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
9: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherper bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
7: Wanneer gaat dat in?
9: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
7: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
9: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vragen van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afrocee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afrocee komt terug.
4: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
10: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostense Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
11: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
12: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
11: Absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
13: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
12: Ja. Ja, want u kent Oostende.
13: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
12: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
13: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van de Tomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Cursaal of het verhaal van een nieuw Cursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast.

0: En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende past de regels voor gasbotes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
8: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Crokey Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En ze heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
10: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
11: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
12: Parc Royal is eigenlijk de volledige site van het oud-zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Het Oostends dialect met de auteur van het Oostends woordenboek, dat is Roland de Snerk. Roland, we hebben het vandaag over een uitdrukking in Nijortiets.
14: Ja, in Nijortiets. Het merkwaardige daaraan is die S die aan tit toegevoegd is, dus een iets grammaticaals vandaag. De Nederlandse taal was vroeger veel synthetischer, dat wil zeggen veel meer gedrongen dan nu. Nu is die in de meeste Germaanse talen analytischer geworden. Dit moet ik zeker even verduidelijken. Vroeger kon men met minder woorden evenveel zeggen als thans. Zo bijvoorbeeld kende het Nederlands vroeger de genitieven of bezitsvormen als in des konings, twee woorden dus, waar wij er nu drie hanteren, namelijk van de koning. Zo zou men nu des heren interpreteren als een meervoud, maar des heren betekent van de heer, een enkelvoud dus. Dit oude taalgebruik hebben wij wel nog versteend in uitdrukkingen als

0: korten brode. In lichter laaien. In bepaalde dialecten zijn enkele van die oude genitieven blijven hangen. Zo is Kortrijk relictgebied voor een stuk goeds. Een lapstof, een stuk goed. Dus in de Kortrijks bestaat daar nog die oude is-toevoeging. En bij ons leeft nog volop in najaar tits. In één jaar van de tijd. Binnen het jaar of na verloop van een jaar. Als men in de oude rekeningen van Oostende duikelt, ziet men een kanne wins. Een kan met wijn dus. Zins wijnoots van zijn venoot. Zins stiermans van zijn stuurman. En zo zeggen wij nu ook nog altijd om de liefde gods. Me ziele gods. Die toevoegings is die in feite normaal in ons taalgebruik sinds de middeleeuwen verdwenen is. We hebben ze wel nog toegevoegd aan familienamen. Zo, Van de Berges Boekjes, De Grotes Boek, Clemens Us, Rogers Villo. Bedenk voortaan als je zegt in najaar tits, dat je dan een zeer oud taalgebruik hanteert.
1: Een beetje zoals in den oude tijd.
0: Zoals in den oude tijd, ja.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
5: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
4: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
5: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
4: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
5: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
4: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
5: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwenis van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruutluten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruutluten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
9: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
9: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
8: Veel succes.
9: Dank u wel.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
10: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
8: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
10: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren, hier heb je eigenlijk een hoogtepunt. Alle jaren, je dat volledig uitverkocht. Alle jaar en tot 2 jaar op voorhand.
4: heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
11: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling, vervolmaken.
12: Want met Vrede Zandsorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
13: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
8: Wanneer gaat dat in?
13: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
8: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
13: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombé.
13: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
3: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
6: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
5: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
14: Ja, klopt. Wij voorzien op oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
8: In de namiddag is er ook iets te doen?
14: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
8: Dat is een activiteit voor kinderen?
14: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
8: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
14: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
8: Is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen?
14: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
14: Ja, klopt. Wij voorzien op oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
8: In de namiddag is er ook iets te doen?
14: Ja, In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
8: Dat is een activiteit voor kinderen?
14: Het piratenwereld is inderdaad voor 4- tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
8: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
14: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Austin Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
8: Is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen?
14: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
16: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
17: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
18: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd, maar het is een unieke plaats om dit te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gulleghem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
10: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
8: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
10: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
9: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
9: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
8: Veel succes.
9: Dank u wel.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
19: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
20: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
13: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in de VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
22: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
23: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
24: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
25: Dirk Beilens, je hebt het vandaag over het Canada-monument op de Visterskaai.
26: Ja, het is een monument dat niet zo gekend is, maar waar heel wat toeristen en Oostendenaars langs passeren. Het monument werd daar geplaatst in 2003 en herinnert aan de ontploffing in de haven op 14 februari 1945 bij de Commonwealth troepen. Het was zo dat een explosie op een van de motorboten van de Canadezen een kettingbrand veroorzaakte met meer ontploffingen. En daar zijn 26 Canadezen in gedood. 5 boten werden volledig vernietigd, maar ook 35 Engelsen met 7 boten werden getroffen tijdens dezelfde ramp. Nu, de Canadezen behoorden tot de Royal Canadian Navy Volunteer Reserve. Dat is een heel andere structuur dan bij ons eigenlijk. En heel wat van die mensen zijn ook begraven op de begraafplaats van de Stuiverstraat. 14 februari, gemakkelijk te herinneren uiteraard. En men wilde dus dat zeker in ere houden, die mensen die dus de vrije wereld safe hielden na de Tweede Wereldoorlog.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
27: Ik ben Lien. Ik ben
2: Ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden. En heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon. En dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas-instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
8: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
2: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
8: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
2: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
25: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
25: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
9: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
9: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
8: Veel succes.
9: Dank u wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gulleghem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
2: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouwen, al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
2: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
5: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
6: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
7: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
8: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De Fijne Seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
10: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten-evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen, aangekondigde evenementen met een artiest dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
10: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
10: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
10: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Regionieuws.
11: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
12: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
11: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Marcel van Tilt.
14: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
15: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder. Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
17: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
3: Ja, want u kent Oostende.
17: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
17: Wel, ik denk in eerste instantie. Het is, als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
17: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin dat wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
3: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
9: Radio Noordzee.
16: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
16: Noordzee regionieuws.
3: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroeverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
18: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in. Niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeeroverswereld.
3: In de namiddag is er ook iets te doen?
18: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
3: Dat is een activiteit voor kinderen?
18: Het piratenwereld is inderdaad voor 4- tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
3: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
18: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Austin Sailing Club en daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
3: Is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen?
18: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
16: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Opend op Monumentendag staat open voor iedereen. Iedereen met een hart voor erfgoed of iedereen die gewoon wil proeven van het sociale weefsel hier in Zandvoorde.
19: We willen eigenlijk culturele activiteiten, maar heel klein, heel kort, naar de kinderopvang zelf brengen.
20: Het fijne is dat je eigenlijk een soort van carte blanche hebt gekregen, dus dat artiesten mogen doen wat ze willen. Het wordt natuurlijk altijd wel geapprecieerd als er een link is naar Oostende of toerisme of dergelijke, maar dat was zeker geen must.
21: Ik kwam als 15, 16-jarige kwam ik naar hier, naar Lucy Loes luisteren op maandag. Ik vond het altijd al geweldig. En toen dacht ik, van, moest ik hier ooit kunnen draaien, hoe geweldig zou dat zijn? En kijk, zoveel jaar later.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
2: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
2: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
11: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
22: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
22: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
3: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
22: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
3: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Pruitlute.
25: En ik zie ook Alain, ook van Pruitlute.
24: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
12: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie.

0: speler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
3: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
4: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
0: Johnny Montaigne, je kan ons iets vertellen over de geschiedenis van de huidige luchthaven.
5: Ja, wel, na verschillende jaren van voorstudie werd eigenlijk in 1963 een aanvang genomen met de grootscheepse werken om een totaal nieuwe luchthaven te bouwen in Oostende. Raverszijde was te klein geworden. 5 jaar later, in aanwezigheid van koning Boudewijn, werd op 4 april 1968 de nieuwe luchthaven officieel in gebruik genomen. Het was na Brussel Nationaal het grootste luchthavengebouw van België. Met een inschepingsvloer waar maar liefst 20 vliegtuigen konden plaatsnemen. Begin 75 werd gestart, zelfs met de verlenging nog van de startbaan tot 3200 meter. Van ongeveer 1988 tot 93 verdubbelde het vrachtvervoer en steeg ook het passagiersvervoer. Ondertussen werd de luchthaven uitgerust met een ILS, een automatisch landingssysteem, en men kon zelfs landen hier bij mist. De luchthaven van Oostende groeide uit tot een volwaardige vrachtluchthaven. In 1992 komt de luchthaven in Vlaamse handen. De luchthaven wordt door de Nationale Regie der Luchtwegen overgedragen aan de Vlaamse gemeenschap. En vanaf 1994 neemt de passagierstrafiek weer toe. Vooral te danken aan de vakantiecharters door de Oostendse touroperator Sunair. En wie herinnert zich niet de legendarische Russische Antonov vrachttoestellen die hier konden landen en die een capaciteit hadden van 150 ton. Het ministerie van de Vlaamse gemeenschap investeerde sterk in die nieuwe Oostendse luchthaven. Er werd ook gestart met de oostelijke uitbreidingszone met een nieuwe inschepingsvloer bereikbaar langs de Torhoutse Steenweg. En een eerste nieuwe loods werd al vrij vlug gebouwd. In 2003 krijgt de luchthaven een nieuwe naam en men gaat spreken van Oostenbroek International Airport. Ondertussen groeide touroperator TUI van 5 bestemmingen in 2003 tot maar liefst zelfs nu meer dan 20 bestemmingen vanuit Oostende. Tot 2014 werd de luchthaven uitgebaat door de Vlaamse gewest. Vanaf dan kwam er een nieuwe beheersstructuur. Het is eigenlijk een soort partnership tussen de overheid die instaat voor de luchthavenontwikkeling en de privébedrijf Aegis die instaat voor de exploitatie van die luchthaven. Het haalt de luchthaven van Oostende eigenlijk opnieuw voor de wind, letterlijk en figuurlijk. Dat zien we ook aan de verwezenlijkingen van de laatste 5 jaar. De vertrekhal werd volledig gerenoveerd. Er is een uitbreiding van de parking gekomen. Ook de hevel werd onlangs volledig gerenoveerd en ook een nieuwe terminal voor privévluchten is bijna klaar. De uitbater Aegis wil zeker ook verder blijven inzetten op cargo. En de toekomst? Blijven op 3 paarden wedden. Cargo, passagiers en privévluchten.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
6: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidsschinder. minder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar 500 euro als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En

0: Allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
0: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
0: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van 500 euro kunt krijgen.
2: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Joke Doodlewoman.
8: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
9: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
1: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
9: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
9: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
1: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
9: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
4: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
4: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden-Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
10: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
1: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
10: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
4: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting. Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en de Haan, vinden ons eigenlijk heel vlot.
11: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
12: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
13: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehandsboeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
14: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
1: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
14: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Veel succes.
14: Dank u wel.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
4: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
0: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
4: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Michael van Ie.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
17: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
18: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Casino Kursaal een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
18: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
1: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
18: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
1: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
18: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom. En iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
1: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
18: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Cursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
4: Ja, klopt. Wij voorzien op oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
3: In de namiddag is er ook iets te doen?
4: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
3: Dat is een activiteit voor kinderen?
4: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
3: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
4: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Austin Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
3: Is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
4: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
6: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
7: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
8: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
9: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
10: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
3: Ja, want u kent Oostende.
10: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
10: Wel, ik denk in eerste instantie, het is, als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht: oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je: ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan wordt hij met open armen ontvangen. Hoor ik het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je: oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
10: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra Met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
3: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombe.
15: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherper bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust.
1: Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup, start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
17: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vliesje zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
18: In Middelkerk investeert een minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
19: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Guy de Lange, we bevinden ons vandaag in de Lange Straat in Oostende bij de Engelse Kerk.
20: De officiële naam is de English Church. Want in de kerk is de voertaal nog altijd Engels. Dit gaat terug tot de 16e eeuw, wanneer er een aanzienlijke bevolkingsgroep Engelsen en bijgevolg protestants waren in onze stad. Het duurde heel lang tot keizer Jozef II in 1781 toestond dat er een gebedshuis kwam. Die kwam er zelfs niet onmiddellijk. Er kwam een kapel op de hoek van de Witte Nonnenstraat en de Sruislaan, waar nu het postgebouw is, waar nu de bistro van de Grote Post is. En pas in 1865 werd de huidige kerk ingewijd. Koning Leopold I, zelf, Luthers, protestant, was er aanwezig. Er is meer koninklijk bezoek geweest, zoals keizer Willem I, keizer Willem II, koningin Victoria en tal van leden van het Brits koninklijk huis. In de kerk is het sober ingericht. Er zijn enkele standaarden, vlaggen en gedenktekens. Eén gedenkplaat, uit het koper van de HMS Vindictieve, is er ook aanwezig ter herdenking van de slachtoffers van de raid op Oostende in 1918. De kerk leed veel schade toen in 1983 het plafond naar beneden kwam.
3: Guy, die Engelse kerk wordt ook wel eens een rode kerk genoemd vanwege de bakstenen.
20: Het is een bakstenenkerk, een rode kerk. Het is niet speciaal omdat het protestants is, maar het gebruik van de rode baksteen maakte ook de kerk opvallend bij de gelovigen die de kerk als toerist in onze stad opzochten.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
10: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live. En uiteindelijk de Pukkelpop-shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het kursel geland. Ja.
3: Ja, want u kent Oostende.
10: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn, mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Cursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
10: Wel, ik denk in eerste instantie... Het is als je... Mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een ja, week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van de Tom, ik moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... Ja, het sumum zijn voor mij ook. Hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Cursaal of het verhaal van een nieuw Cursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
10: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
3: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Regionieuws.
3: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan Strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
21: Ik ben Timmy van Assen.
22: Hello, I'm Dario Durja.
23: Ik ben Frank Jongbloed.
24: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
15: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
15: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
15: Dat is de bedoeling. En er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van 500 euro kunt krijgen.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
9: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld. Eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar 500 euro. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is eigenlijk het grootste onderzoek naar erotische fantasieën van de Lage Landen ooit. En wat wij live brengen op het Theater aan Zee is zijn eigenlijk live interviews.
6: Wel, het is zo dat het volledige traject van Markt tot aan het einde van de Dorpsstraat, Korte Vijfwegstraat, een voorrangsweg wordt.
7: De kinderen van de speelpleinwerking hebben een week lang strandspelen gespeeld die al meer dan 100 jaar op ons strand gespeeld worden.
21: Ze komt naar Oostende van, kan je iets maken voor haar? En ik vind haar muziek wel redelijk tof en leuk en ambiance gemaakt in mijn jonge jaren, laat ons zeggen. En we hebben in feite een creatie voor haar gemaakt. Marsepein ook met chocolade erbij, omdat we toch Belgen zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehandsboeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
8: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
8: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
3: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
8: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee-regionieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombe.
15: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Tineke van Halemeesch. Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Frank Dierkens.
13: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
8: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
8: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
8: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
8: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte ville shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
3: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
3: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
14: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
14: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
14: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
12: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, om, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
12: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Ja, inderdaad. Om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
16: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
17: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een vermentenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gulleghem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
9: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
18: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Gwenis van Curaçao Oostende. Het Curaçao heeft weer een huisorkest.
23: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Curaçao-gebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest.

0: organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
0: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
1: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
0: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
7: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Crokey Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En we gaan dat duinengebied doortrekken, zodanig dat de sporthal eigenlijk onder de grond in het duinengebied zal verzinken.
9: In Oostende werken wij al 25 jaar. En wij willen ook dit jaar opnieuw ons 25 jaar vieren aan de hand van een creatief project.
10: We kijken ook om terug met Stadsmuseum en andere organisaties die terugkoppeling te doen. In de Ieperstraat hebben we op de campus een grote zaal waar we dit jaar 3 grote tentoonstellingen plannen, weliswaar met beperkt publiek.
11: Maar toch stelden ze een vraag van die grote daar met zijn logos, wat is dat? Leg ik eruit. En ik heb daar eigenlijk wel leuke contacten mee gehad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
12: Luc van Spijbroek, we hadden het eerder over de koninklijke gaanderijen, maar er zijn ook de Venetiaanse gaanderijen.
13: Ja, inderdaad, Oostende is rijk aan gaanderijen en ze liggen niet ver uit elkaar en sommige mensen slaan het een alles door het ander. Nu, concreet, ook deze gaanderijen waren een

0: realisatie van Leopold II. Hij gaf de opdracht voor deze gaanderijen aan Henri Maquet. Deze gaanderijen dateerden eigenlijk uit de periode 1900 en 1903, ongeveer dezelfde periode dus van de koninklijke gaanderijen. De constructie zelf is een L-vormige, gesloten en overdekte verbinding tussen het koninklijk chalet aan de zeekant en een groot achthoekig salon kant Koningsstraat. Nu, concreet, als koning Boudewijn koning was, heeft hij op een bepaald moment beslist om niet meer beroep te doen of gebruik te maken van zijn verblijfplaats aan zee. Een van de redenen was dat zijn vrouw en koningin Fabiola als Spaanse natuurlijk graag naar Spanje ging, maar de meest belangrijke reden zal waarschijnlijk geweest zijn de steeds meer en meer voorkomende hoogbouw, wat mik dat ze minder en minder privacy hadden. En je kunt het je voorstellen, als een gebuur een koning is, dan kijk je rap eens over het muurtje om te weten wat er mogelijk zou gebeuren. Nu, Stad Oostende heeft het hele complex in concessie gekregen. Er was maar één voorwaarde, of toch belangrijke voorwaarde. Het geheel moest een culturele bestemming krijgen. De Venetiaanse gaanderijen zijn nu dan ook een tentoonstellingsruimte en werden in 1998-99 gerenoveerd en in oude glorie hersteld om voor een toekomstige bestemming optimaal te kunnen dienen.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
4: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan eigenlijk het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
4: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
4: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
4: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
3: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Regionieuws.
3: Vanaf september breidt het Oostense improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
6: Ik ben Timmy van Assen.
7: Hello, I'm Dario Durda.
8: Ik ben Frank Jonbloed.
9: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
9: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live Live Live en uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kristal geland. Ja.
8: Ja, want u kent Oostende.
9: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
8: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
9: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom, dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal, of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
8: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
9: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
3: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
6: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
10: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
8: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
10: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme... Gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
12: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
13: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist door het slechte weer om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
14: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd. Waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, woordenvol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
15: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
15: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
8: Veel succes.
15: Dank u wel.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regionieuws.
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. burgemeester John Crombe.
16: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: De kust bleek terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
19: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Servaas Buisgaard.
21: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
23: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
22: In de namiddag is er ook iets te doen?
23: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
22: Dat is een activiteit voor kinderen?
23: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
22: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
23: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
22: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
23: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
17: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
17: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
9: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
22: Ja, want u kent Oostende.
9: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
22: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
9: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je... mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een ja, week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of mee van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... ja, het sumum zijn voor mij ook. Hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in dit iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor ik het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
22: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
9: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra Met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
22: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
5: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
20: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
24: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende.
3: Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
6: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
22: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
6: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
22: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
23: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, want eigenlijk het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
22: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
23: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
22: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
23: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
22: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
23: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
3: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
10: Ik ben Timmy van Assen.
11: Hallo, I'm Dario Dörda.
12: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombe.
16: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup, start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
8: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
10: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En nog veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
13: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
15: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Dit is het Oostense dialect met Roland de Snerk. Roland, welk woord bekijken wij vandaag?
26: Wel, vandaag wil ik het dus hebben over een woord dat eens enorm veel te Oostende gebruikt werd. Het woord visbak. Soms hoort men nog wel eens zeggen, je ging mee met de visbakken naar Island. Wat is zo'n visbak? Voor Oostende begon het vissen met stoomvaartuigen vanaf 1884. Toen bleven de zeilvisvaartuigen meestal in handen van enkelingen, kleine reders. De stoomvaartuigen daarentegen waren duur en meestal het eigendom van een grote rederij, van een groot kantoor. Vandaar ook de uitdrukking, als men iets van een ander gebruikt of zomaar zonder zijn medeweten ontleent, dan zegt men, het komt van het groot kantoor. Dit kantoor komt uit het Frans comptoir, toonbank of plaats waar gerekend wordt uit compte, rekenen. Die stoomvaartuigen hingen vooruit dankzij stoom verwekt door kolen in een oven. De plaats in het scheepsruim met kolen en oven werd het stookhol genoemd. De werkvoorwaarden waren er vreselijk. Dit type van vaartuig werd in het Oostens ook kolenschroever genoemd, want het ging vooruit dankzij een schroef dat draaide met behulp van stoomkracht. In die begintijden van stoom waren er die het probeerden met drijfnetten. Die kolenschroevers werden dan stoomdrifters. Die welke visten met een sleepnet of treil waren stoomtreilers. Welnu, onze visbakken, dat waren de stoomtreilers. Die waren na 1963 alle definitief vervangen door motortreilers.
18: Bedankt Roland de Snerk voor deze uitleg. Blijf luisteren.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroeverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
23: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroeverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
18: In de namiddag is er ook iets te doen?
23: Ja, In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
18: Dat is een activiteit voor kinderen?
23: Het piratenwereld is inderdaad voor 4- tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
18: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
23: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club en daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
18: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
23: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
3: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
4: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Lynn van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
7: Ik ben Lynn, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden. En heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon. En dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
6: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
7: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
6: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
7: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
2: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
2: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
5: Maar bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
6: Naast Hestel is Oudeburg inderdaad de tweede Thinkpink-gemeente. En wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
7: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dond en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
8: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder. wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
8: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
8: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
8: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
9: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Crokey Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Maxime Dong.
6: Ik ben Brenda Linskens.
10: Ik ben Bart Versleus.
11: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
8: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder. kinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
8: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
8: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken. Speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
10: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurszaal, het Casino Kurszaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, zodat de verrassing groot is, zoals ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
10: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
10: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één vanaf de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
10: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel, iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
13: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
14: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gulleghem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
2: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal.

0: zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar 500 euro. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
4: Ik ben Lin. Ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden. En heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon. En dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
4: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
3: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
4: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
0: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Dirk de Grauwe.
6: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquani.
8: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar 500 euro. Burgemeester John Crombie.
9: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar 500 euro als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
0: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.

0: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene-Duinen. Op dorp is er geen en op Sas zal die nu ook verdwijnen.
1: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
2: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
3: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk. We hebben het vandaag over het woord simantère. Roland?
6: Ja. Ja, Edwin. Simantère of simantère. Er zijn verschillende uitspraken. De Oostendenaars kennen hun simantère stoet, gevolgd door het verbranden van de pop van Johnny Carbon op de vismarkt. Maar wat is nu de simantère? Als kind hebben we er vele gesneden. We gingen hiertoe een biet roven op het land van een klein schilderachtig boerderijtje dat te vinden was in de Blauwkasteelstraat, ongeveer waar zich nu Stimio bevindt. Met een patattenmesje sneden we in het bietvlees een gezicht, dat wil zeggen 2 ogen, een neus en een mond. De biet was hol gesneden en er paste een bietdekseltje op. In de holle biet werd een kaas vastgezet, zodat die bij het branden de doorzichtige biet deed gloeien. Dat was de simantère die met behulp van touwtjes aan een stok opgehouden werd. We gingen er 's avonds, als het donker was, mee in een portaal staan en als we stappen hoorden, staken we de gloeiende simantère als een doodshoofd uit. Te lande, zeker te Leffingen, werden simantères in de roggevelden geplaatst om de zogenaamde roggewind, een lentespook tussen de roggen, te verjagen. Als wij zelf rondliepen met de simantère, zongen we daarbij Sintemortenavond, het lichte schutje David, het is geloon met koeken en torten er van Sintemorten, simantère, boula boula boule, simantère, boule, simantère, boula boula boule, simantère, boule. Sintemorten komt dus in het liedje voor. En simantère ook. Dit geeft ons de oorsprong van het woord simantère, namelijk uit Saint-Martin. Simantère is dus een bietlantaarn.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
8: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
9: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
8: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
9: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze 2 organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
8: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
9: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Cursaal Diatomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
8: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
9: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
5: Gwen Nies van Cursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Bredene worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
15: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
14: Wanneer gaat dat in?
15: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
14: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
15: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
16: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vleugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
14: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
16: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
11: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme... Gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
17: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
18: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
19: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
4: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
20: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
14: Ja, want u kent Oostende.
20: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
14: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
20: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je... Mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... Ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Cursaal of het verhaal van een nieuw Cursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
14: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
20: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
14: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
4: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
14: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
15: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
14: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Nina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Cursaal in Oostende. Het Cursaal wil weer een huisorkest.
25: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Cursaal, het Casino Cursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Cursaal in onze stad.
14: Wat zal dat concreet zijn dan?
25: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Cursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
14: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
25: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Cursaal.
14: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
25: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één vanaf de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
14: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
25: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Cursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
7: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Bredene worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
2: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
14: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
2: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
14: Veel succes.
2: Dank u wel.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
17: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
18: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
19: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
16: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
14: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
16: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
25: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
14: Wat zal dat concreet zijn dan?
25: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
14: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
25: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
14: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
25: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
14: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
25: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
7: Iedereen
6: luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
9: Ik ben David Nassus.
10: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
21: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
22: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
15: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
22: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Kroki Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
27: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester, nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
28: We zijn de stad met het meeste streekproducten, dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen, Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa, we zijn de mooiste stad van Vlaanderen, als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben en we mogen tonen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: We testen de kennis van de Oostendse woorden van Roland de Snerk. Roland, in je woordenboek, wat betekent een keppekind?
29: Ja, Edwin, je gaat me niet vertellen dat je niet weet wat dat betekent. Hè? Ja, je ziet keppekindje. Hè? Maar wie heeft dat niet gehoord op school?
5: Ik wil het toch wel eens horen van de kenner.
29: Ah, wel, ja. Keppekindje wordt meestal gebruikt als iemand die eigenlijk terecht of ten onrechte voorgetrokken wordt. Vandaar een ander woord voor een kepkind in Oostende is een voorgetrokken kind. Dat doet mij altijd denken aan school. In iedere klas was er wel een leerling die door de leraars eigenlijk liever gezien werd dan sommige anderen. En dan zeiden wij allemaal, ja, dat is het kepkindje. Terwijl zo'n kepkindje thuis wordt wel een keer genoemd een nertennagel. Dat is je nertennagel. Dus dat zijn in feite drie woorden die dicht bij elkaar liggen. Keppekindje, ertenagel en voorgetrokken kind. Alhoewel, een voorgetrokken kind, dat is meer pejoratief.
5: In de school betekenis?
29: Ja, bijvoorbeeld op school. Maar thuis, je nertenageltje, dat kan ook betekenen dat men de andere ook zeer graag heeft, maar dat men toch nog een klein beetje meedenkt aan die persoon. Dat is mijn nertenageltje.
5: Het is toch zo lief.
29: Ja.
5: Bedankt, Roland de Snerk.
6: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas-instituut in Oostende.
14: Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
0: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas-instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
14: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
0: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
14: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
0: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
22: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
7: Radio Noordzee.
6: Noordzee Regionieuws.
22: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Noordzee Regio Nieuws.
22: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombe.
15: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
22: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
9: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
11: Ik ben Danik Minne. Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
12: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
0: Ik ben Lien, ik ben woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
14: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
0: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
14: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
0: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
22: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
5: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag, vanaf 3 uur, kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerken naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxime en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
8: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
7: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
8: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. Ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
7: Veel succes.
8: Dank u wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Oh, dat is nog de Lucie Lus in de tijd. Was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangoro. En Gérard Dangoro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
10: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
11: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
12: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden-Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
13: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
14: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
13: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordse regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noordzee.
14: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
15: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
14: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
15: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
14: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
15: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
14: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
15: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Willy Sommers.
17: Ik ben Romina van Horen.
18: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
19: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombe.
20: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
21: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
20: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant, in de week en de weekends, veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
22: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We starten de dag aan de kust wisselend bewolkt. Er ligt een buienlijn op ons te wachten en we krijgen vandaag temperaturen rond de 21 graden. Er staat een vrij krachtige zuidenwind aan de kust. Het is hoogwater deze middag om 3:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 20,2 graden.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het kursaal in Oostende. Het kursaal wil weer een huisorkest.
23: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Casino Cursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Cursaal in onze stad.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
23: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals ze eigenlijk op Pukkelpop doen.

0: groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
1: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, om, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
0: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
1: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroeverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
10: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
0: In de namiddag is er ook iets te doen?
10: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
0: Dat is een activiteit voor kinderen?
10: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
0: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
10: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
0: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
10: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende.

0: Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
1: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
2: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
1: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ons nieuw maritiem onderzoekscentrum in Oostende en zo zullen we eigenlijk de volledige as bevolken.
5: Inderdaad, wij zijn zeer tevreden dat de stad uiteindelijk voor dit park gekozen heeft. Ook omdat het in het hart van de sociale woonwijk ligt.
6: Maar we hebben eigenlijk onze maximale capaciteit bereikt. We kunnen niet meer schepen aanmeren om op een veilige manier de mensen ook aan boord te laten. Want al die schepen zijn ook toegankelijk voor het publiek.
7: Zij weten dat wij met de grote post eigenlijk over zalen beschikken die zeer goed technisch uitgerust zijn, maar ook een intieme setting bieden. Dus artiesten vinden dat zeer leuk om die toe te voegen aan hun tournee.
8: Oostende moet eigenlijk nog in het project stappen. De contacten zijn er en de intentie zou er zijn, maar er moet nog een charter ondertekend worden, want het charter dat betekent het engagement nemen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
10: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live Live Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
2: Ja. Ja, want u kent Oostende.
10: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
2: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
10: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een, ja, een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom, dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van het ik moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
2: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
10: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
4: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Servaas Buisgaard.
6: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
2: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. En Promair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerke naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
4: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
4: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
3: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
4: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
2: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
6: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
7: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostense Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
8: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vleugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
8: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme... gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordse regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
11: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
11: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
11: Dank u wel.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Glenn Dangro.
13: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Antri Dumaré.
15: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
16: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
2: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Crokey Cup, start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We maken het extra gezellig door onze samenwerking met Toerisme Oostende, waarbij dat er heel veel verschillende muziekbands, zowel in de voor- als de namiddag, voor de animatie gaan zorgen.
17: En we hopen op positief nieuws natuurlijk van burgemeester Schepencollege, zodat volgend jaar onze 11e editie terug van start kan gaan.
18: Dat was zeer intentioneel en dat is een voorzitter onwaardig. Wouter de Vriend heeft hier echt een ondemocratische bok geschoten.
19: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
2: We starten de dag aan de kust wisselend bewolkt. Er ligt een buienlijn op ons te wachten en we krijgen vandaag temperaturen rond de 21 graden. Er staat een vrij krachtige zuidenwind aan de kust. Het is hoogwater deze middag om 3:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 20,2 graden.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee.
3: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
20: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
20: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
20: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
20: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
2: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
22: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
24: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
1: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
1: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
4: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
1: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
4: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
1: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
4: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
1: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
9: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Noordzee Regionieuws.
2: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gulleghem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
8: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
4: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
8: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Dat is gebeurd op het Pauluspleintje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
5: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
6: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En het is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroeverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
11: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroeverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeeroverswereld.
7: In de namiddag is er ook iets te doen?
11: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
7: Dat is een activiteit voor kinderen?
11: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
7: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
11: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club en daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
7: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
11: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
10: Regionieuws.
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
16: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherper bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, aan of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
2: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Kroki Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
14: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
15: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
17: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
12: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
26: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live Live Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
7: Ja, want u kent Oostende.
26: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
7: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
26: Wel, ik denk in eerste instantie. Het is, als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
7: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
26: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
22: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Noordzee Regionieuws.
2: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
18: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerken naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
10: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
16: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen. Want dat is het tweede die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
7: Wanneer gaat dat in?
16: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
7: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
16: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
20: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
21: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw. Allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostense Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
1: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
1: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
22: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
4: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
4: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
3: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
4: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
2: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
22: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
23: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Romina van Horen.
25: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
27: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
25: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
22: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
16: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherper bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
2: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Kroki Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
6: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
9: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: We starten de dag aan de kust wisselend bewolkt. Er ligt een buienlijn op ons te wachten en we krijgen vandaag temperaturen rond de 21 graden. Er staat een vrij krachtige zuidenwind aan de kust. Het is hoogwater deze middag om 3:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 20,2 graden.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
22: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
11: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over...

0: theater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Bredene worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
3: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
7: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
3: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
7: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
3: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
7: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
3: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
0: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gulleghem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
8: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
7: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
8: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar 500.

0: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
3: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
4: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
5: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Don en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
7: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
7: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
0: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
7: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
0: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
7: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
0: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
7: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Daar zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in de VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroeverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
10: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroeverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeeroverswereld.
9: In de namiddag is er ook iets te doen?
10: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
9: Dat is een activiteit voor kinderen?
10: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
9: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
10: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
9: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
10: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerken naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic ook eens wat terechtgekomen?
11: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. En wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, we gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kustel geland.
9: Ja. Ja, want u kent Oostende.
11: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
9: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
11: Wel, ik denk in eerste instantie... Het is, als je... mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een ja, week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... ja, het sumum zijn voor mij ook hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor ik het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
9: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
11: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de Vise 2 legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
13: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spel.
14: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
15: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra. Van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
16: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
17: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
16: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen. Want dat is het tweede die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
17: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
17: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
2: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Maxime Dong.
19: Ik ben Brenda Linskens.
20: Ik ben Bart Versluis.
21: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Kroki Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
20: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandeling heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
21: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En het is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We starten de dag aan de kust wisselend bewolkt. Er ligt een buienlijn op ons te wachten en we krijgen vandaag temperaturen rond de 21 graden. Er staat een vrij krachtige zuidenwind aan de kust. Het is hoogwater deze middag om 3:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 20,2 graden.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Lien van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
22: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
9: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
22: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
9: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
22: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
8: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
24: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
26: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
27: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
9: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
27: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
9: Veel succes.
27: Dank u wel.

0: Noordzee regionieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
2: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
2: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En ik had voor de verkiezingen aan mijn coalitiepartner een woord gegeven. En ik ben een man van mijn woord, dus wij hebben iets meer gewonnen. Maar ik hou mij aan de gemaakte afspraken, want goede afspraken maken correcte en goede vrienden.
5: Bart Tommelijn wordt burgemeester en ik denk dat ik gewoon moet zorgen dat ik een programma maak, een project voor de toekomst. Niet op basis van veto's en niet op basis van tegenstellingen, maar op basis van verbinding.
6: Paars-groene vernieuwende coalitie reflecteert trouwens ook het beste wel van de Oostendse kiezer. De twee winnaars zitten erin, samen met de partij die nog altijd de grootste partij is in Oostende.
7: Veel mensen op de stadslijst zijn zich goed bewust dat we een aantal vernieuwingen moeten doorvoeren. Maar we kunnen die vernieuwingen doorvoeren terwijl we de grootste partij zijn. Dat is toch nog altijd heel belangrijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
9: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
9: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
9: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
9: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
3: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Kroki Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasha Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
9: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
8: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
9: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
8: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
9: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na 1,5 jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 vanop de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
8: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
9: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
6: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerke naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
10: Ja, klopt. Wij voorzien op oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
8: In de namiddag is er ook iets te doen?
10: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
8: Dat is een activiteit voor kinderen?
10: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
8: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
10: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club en daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
8: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
10: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Ten meer het meisje dat modaal stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
12: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een Curaçao staat daar wel voor.
13: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
14: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de Paulusfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
15: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
8: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
15: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
16: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. En wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
8: Ja. Ja, want u kent Oostende.
16: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
8: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
16: Wel, ik denk in eerste instantie. Het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
8: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
16: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey, vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
19: Ik ben Gaël Bouzin.
20: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombé.
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherper bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Kroki Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. We hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
18: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad en wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
22: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbalclub Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee, het Radio Noordzee weerbericht.
1: We starten de dag aan de kust wisselend bewolkt. Er ligt een buienlijn op ons te wachten en we krijgen vandaag temperaturen rond de 21 graden. Er staat een vrij krachtige zuidenwind aan de kust. Het is hoogwater deze middag om 3:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 20,2 graden.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
8: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pak

0: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
7: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van duaal leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
6: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
7: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
6: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
7: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
2: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
2: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
8: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
6: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
8: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en

0: Zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van dit stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
4: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
5: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
6: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
9: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
9: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
8: Veel succes.
9: Dank u wel.
2: Regionieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
10: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen. Dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
11: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup, start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Maxim Dong.
13: Ik ben Brenda Linskens.
14: Ik ben Bart Versleus.
15: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
13: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
8: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
13: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
8: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
13: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
8: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
13: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
11: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
11: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Dagklapper.
12: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerke naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De vijfde seizoen 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
14: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
14: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
8: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
14: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
8: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
14: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
8: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
14: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
17: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
18: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
0: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
20: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
0: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
19: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroeverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
21: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
20: In de namiddag is er ook iets te doen?
21: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
20: Dat is een activiteit voor kinderen?
21: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
20: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
21: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club en daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
20: Is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen?
21: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
23: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
24: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
19: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombe.
10: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
11: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Maar onbekend is onbemind. Als ze niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
4: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
5: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
6: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
11: We starten de dag aan de kust wisselend bewolkt. Er ligt een buienlijn op ons te wachten en we krijgen vandaag temperaturen rond de 21 graden. Er staat een vrij krachtige zuidenwind aan de kust. Het is hoogwater deze middag om 3:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 20,2 graden.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
9: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
20: Ja, want u kent Oostende.
9: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
20: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
9: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht: oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je: ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal, of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je: oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
20: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
9: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met vullen. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
19: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
19: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Pierre de Koning van Liesbaken.
8: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
20: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
10: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
20: Wanneer gaat dat in?
10: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
20: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
10: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende.
11: Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
0: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
20: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
0: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
11: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: We kunnen zeker niet klagen. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
14: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
16: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
17: Het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehandsboeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
18: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
20: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
18: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
20: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
18: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
19: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas-Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
6: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
9: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
9: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
8: Veel succes.
9: Dank u wel.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
10: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal, Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerke naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Regie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De vijfde seizoen 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
4: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
8: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
4: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
8: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
4: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
8: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
4: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We kunnen zeker niet klagen. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur, onder andere.
12: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
13: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
14: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
15: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik had zo zeggen.
8: heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
15: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme... Gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
16: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
16: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
8: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
16: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
8: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
16: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
8: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
16: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Glenn Dangro.
18: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Antri Dumaré.
20: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, haren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen. Dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup, start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
21: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
22: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
23: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We starten de dag aan de kust wisselend bewolkt. Er ligt een buienlijn op ons te wachten en we krijgen vandaag temperaturen rond de 21 graden. Er staat een vrij krachtige zuidenwind aan de kust. Het is hoogwater deze middag om 3:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 20,2 graden.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een oosteroeverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
24: Ja, klopt. Wij voorzien op oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeeroverswereld.
8: In de namiddag is er ook iets te doen?
24: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
8: Dat is een activiteit voor kinderen?
24: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
8: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
24: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
8: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
24: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.

0: aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live Live Live en uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
1: Ja, want u kent Oostende.
0: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote hier gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
1: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
0: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het sumum zijn voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
1: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
0: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra Met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
3: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
1: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
3: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket, natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
5: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
6: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut

0: naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
1: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aseg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
1: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
4: Wanneer gaat dat in?
1: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
4: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
1: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
2: En info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500.
4: Burgemeester John Crombé.
1: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
4: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Marcel van Tilt.
6: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
8: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
10: Ik ben Lin. Ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden. En heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon. En dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
9: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
10: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
9: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
10: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
4: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
4: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
11: Nieuws en info.
3: Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
12: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerke naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De vijfde seizoen 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
13: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
9: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
13: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
9: Veel succes.
13: Dank u wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
15: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
10: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
16: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
17: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld. Eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
9: heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
17: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
18: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme... Gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
9: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
10: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
9: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
10: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
9: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
10: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
9: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
10: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
18: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
21: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Landegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
18: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
1: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
18: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Kroki Cup, start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
5: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
6: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
7: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
18: We starten de dag aan de kust wisselend bewolkt. Er ligt een buienlijn op ons te wachten en we krijgen vandaag temperaturen rond de 21 graden. Er staat een vrij krachtige zuidenwind aan de kust. Het is hoogwater deze middag om 3:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 20,2 graden.
19: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
25: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
24: Wat zal dat concreet zijn dan?
25: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concertenevenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
24: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
25: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
24: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
25: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na 1,5 jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
24: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
25: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
8: Ja, klopt. Wij voorzien op oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
7: In de namiddag is er ook iets te doen?
8: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
7: Dat is een activiteit voor kinderen?
8: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
7: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
8: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
7: Is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen?
8: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
9: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouwen, al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
7: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
11: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende. Dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
12: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Kleeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Bredene wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
13: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
7: Ja. Ja, want u kent Oostende.
13: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
7: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
13: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht: oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je: ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in dit iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal, of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je: oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
7: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
13: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met vullen. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombe.
14: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
16: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombe, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
14: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
7: Wanneer gaat dat in?
14: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
7: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
14: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van 500 euro kunt krijgen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info.
3: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerken naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Regie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
6: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van duaal leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
5: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
6: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken. Maar het is mij opgevallen dat ik ben hier half augustus gestart. Dat het hier al een drukte van belang is. Dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden. Om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
5: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
6: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
8: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
9: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
10: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
11: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
5: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
11: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordse regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
12: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
5: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
12: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
5: Veel succes.
12: Dank u wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
17: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of... gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Crokey Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
14: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele een portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
15: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
18: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We starten de dag aan de kust wisselend bewolkt. Er ligt een buienlijn op ons te wachten en we krijgen vandaag temperaturen rond de 21 graden. Er staat een vrij krachtige zuidenwind aan de kust. Het is hoogwater deze middag om 3:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 20,2 graden.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
19: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
5: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
19: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze 2 organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
5: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
19: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
5: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
19: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Björn Anschew.
21: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
22: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurzaal in Oostende. Het Kurzaal wil weer een huisorkest.
24: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurzaal, het Casino Kurzaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurzaal in onze stad.
5: Wat zal dat concreet zijn?

0: lokale binding er ook was.
1: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
0: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
1: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
0: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
1: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
3: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
4: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouwen, al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
0: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
4: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
6: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
7: Iedereen maakt het zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Festival vindt plaats in Oostende op 5 en 6 september. Festival is het evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vindt plaats op het Kardijnplein in Oostende met optredens en activiteiten voor kinderen. VZW Het Leeshuis op de Groentemarkt organiseert op zondag 30 augustus een zomerse boekenmarkt van 11 tot 5. Er is een uitgebreide selectie van tweedehands boeken. Er zijn tientallen boekenstanden. De tweede editie van Fortenbouw

0: georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte is er ook animatie en een zomerse sfeer. Gistel organiseert opnieuw de Urban Trail Run, een recreatieve wandel- en loopbeleving op vrijdag 4 september. De zomer in Brederen wordt op zaterdag 29 augustus in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffersluiscentrum. De fijne seizoen 5 met DJ-sets van onder meer Di Maro en een optreden van Dont en de Hitmen. Op donderdag 3 september ben je van 10 tot 6 welkom op Zilver aan Zee in de ASEG Wellington Hippodroom. De toegang is gratis voor iedereen vanaf 60 jaar. Zilver aan Zee biedt een gevarieerd programma, boordevol inspiratie, ontmoeting en ontspanning.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
3: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
2: In de namiddag is er ook iets te doen?
3: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
2: Dat is een activiteit voor kinderen?
3: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
2: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
3: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club en daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
2: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
3: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombe.
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
0: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Halemeesch. Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Frank Dierkens.
8: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
9: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kustel geland. Ja.
2: Ja, want u kent Oostende.
9: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
2: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
9: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal, of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
2: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
9: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
0: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
3: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerke naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De vijfde seizoen 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
4: Wanneer gaat dat in?
5: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
4: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
5: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
7: Ik vind het ongehoord dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
8: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
9: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
4: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
10: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
4: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
10: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
4: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
10: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
13: Ik ben Christophe Vermeijden.
14: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombe.
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
13: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
15: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We starten de dag aan de kust wisselend bewolkt. Er ligt een buienlijn op ons te wachten en we krijgen vandaag temperaturen rond de 21 graden. Er staat een vrij krachtige zuidenwind aan de kust. Het is hoogwater deze middag om 3:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 20,2 graden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
16: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
4: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
16: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
4: Veel succes.
16: Dank u wel.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
18: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
19: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
20: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
10: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige cursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
4: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
10: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het cursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
4: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
10: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het cursaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het cursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
4: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
10: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
4: Gwen Nies van Cursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostense Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
9: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
4: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
4: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
21: Ja, vanuit het Rezenaar Centrum, de Huizentoren, hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
22: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
21: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
10: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee, kalender.
1: Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorden wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nico Heldhoff, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
7: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Casino Kursaal een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
7: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
4: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
7: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
4: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
7: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 vanaf de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
4: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
7: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
6: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
8: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Michael van I.
23: Hallo, ik ben Louise Carton.
24: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle, en ik lust in alle dagen nog Radio Noordzee.
25: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
27: Ja, klopt. Wij voorzien op oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
26: In de namiddag is er ook iets te doen?
27: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
26: Dat is een activiteit voor kinderen?
27: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
26: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
27: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
26: Is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen?
27: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
25: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee regionieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
12: Noordzee, dagklapper.
13: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerke naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De vijfde seizoen 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
12: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic ook eens wat terechtgekomen?
14: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. En wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
26: Ja, want u kent Oostende.
14: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
26: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
14: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je... mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dat wordt hier met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
26: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
14: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra Met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
13: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
16: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
17: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
11: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide-Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
10: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
18: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
10: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
9: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
26: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
26: Wanneer gaat dat in?
5: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
26: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
5: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Matthijven.
20: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
21: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
9: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
9: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Crokey Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op Dorp is er geen en op Tas zal die nu ook verdwijnen.
4: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Diksmuiden of naar Veurne moeten, want dat is 1,5 uur met de tram en met de trein en met de bus, terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
6: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien, waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
7: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom, omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: We starten de dag aan de kust wisselend bewolkt. Er ligt een buienlijn op ons te wachten en we krijgen vandaag temperaturen rond de 21 graden. Er staat een vrij krachtige zuidenwind aan de kust. Het is hoogwater deze middag om 3:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 20,2 graden.
0: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
22: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
26: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
22: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
26: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
22: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek. Bedankt voor het gesprek.
8: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
23: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
26: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
13: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
26: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
13: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor.

0: Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
1: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouwen, al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
2: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
1: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
5: Ik heb al sinds al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
6: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
7: Ze hebben mij opgesloten, schepen Sas, en mijn goede vriend schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZ2 Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
2: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
9: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
2: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
9: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
2: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
9: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren.

0: gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
1: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
0: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows, zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in de VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
9: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Cursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
10: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
9: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Cursaal.
10: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
9: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, om, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
10: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
9: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Cursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
8: Nieuws en info. Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerke naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
12: Ja, klopt. Wij voorzien op oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
10: In de namiddag is er ook iets te doen?
12: Ja, In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
10: Dat is een activiteit voor kinderen?
12: Het piratenwereld is inderdaad voor 4- tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
10: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
12: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club en daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
10: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
12: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
14: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen, ja, daar ben je enorm mee klaar.
15: De Harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
16: Alles dat meer regelmatig staan, dus zelf ook of ten of ander. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue en een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Ostendse revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Ostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Ostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Ostende. Ostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
17: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
10: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
17: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Ostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Ostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
18: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het kurszaal geland. Ja.
10: Ja, want u kent Ostende.
18: Ik ken Ostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Ostende echt heel goed. Ja.
10: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het kurszaal. Dat is allemaal zo gegaan?
18: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een ja, week, maandwerking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Dat is wel heel tof.
10: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
18: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra Met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
10: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
20: Ik ben Timmy van Assen.
21: Hallo, I'm Dario Durda.
22: Ik ben Frank Jonbloed.
23: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
10: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Kroki Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
25: Ja, er staat in Breden heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Breden.
12: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
14: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Breedse kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We starten de dag aan de kust wisselend bewolkt. Er ligt een buienlijn op ons te wachten en we krijgen vandaag temperaturen rond de 21 graden. Er staat een vrij krachtige zuidenwind aan de kust. Het is hoogwater deze middag om 3:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 20,2 graden.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
25: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
10: Wanneer gaat dat in?
25: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
10: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
25: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
4: Ik ben Kirby Hallemees.
5: Ik ben Gaël Bouzin.
6: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
4: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen komen om als directeur in het Sint-Andreas-instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
5: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
4: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
5: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
4: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas-instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
17: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
5: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
17: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
9: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
11: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
20: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
21: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
10: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
21: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
10: Veel succes.
21: Dank u wel.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
25: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherper bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of... gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Kroki Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombé.
25: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Maaike van Ie.
16: Hallo, ik ben Louise Carton.
18: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurszaal in Oostende. Het Kurszaal wil weer een huisorkest.
15: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Casino Kurszaal een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurszaal in onze stad.
10: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kurszaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
10: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
15: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kurszaal.
10: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
15: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na 1,5 jaar, bijna 2 jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
10: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
15: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kurszaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag, vanaf 3 uur, kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerken naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
4: Ja, klopt. Wij voorzien op oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
3: In de namiddag is er ook iets te doen?
4: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
3: Dat is een activiteit voor kinderen?
4: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
3: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
4: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Austin Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
3: Is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
4: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk, omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
6: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen een Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
7: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
8: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostense Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
10: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik had het zo zeggen.
3: heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
10: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
9: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme... gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
11: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
3: Ja. Ja, want u kent Oostende.
11: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
11: Wel, ik denk in eerste instantie... Het is, als je... mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... ja, het sumum zijn voor mij ook. Hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
11: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin dat wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
9: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
13: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
14: Ik ben Nancy Bourquani.
15: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
16: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
9: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
18: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
19: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
20: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
9: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen een wisselend bewolkte dag met een vrij krachtige wind aan de kust, maar het blijft wel droog. Strandwatertemperatuur 20,2 graden en de zon gaat onder om 8:30.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombee, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
16: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
16: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, dat wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
16: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
1: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
1: Noordzee regionieuws.
21: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin

0: Er is CLW bij het VTI, maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas-instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
1: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
0: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
1: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
0: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
2: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden-Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
5: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouwen, al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
1: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
5: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
7: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
8: Absoluut. Het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september.

0: Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
4: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
4: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
4: Dank u wel.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombe.
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of... gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
0: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup, start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
7: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
9: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
10: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
10: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
10: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
10: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
0: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
11: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerke naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De vijfde seizoen 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurzaal in Oostende. Het Kurzaal wil weer een huisorkest.
12: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurzaal, het Casino Kurzaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurzaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
12: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Cursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
12: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Cursaal.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
12: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, om, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
12: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Cursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ze hadden mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
14: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
15: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn, ook voor de buurt.
16: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
17: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
17: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
18: Ja, Klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
3: In de namiddag is er ook iets te doen?
18: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
3: Dat is een activiteit voor kinderen?
18: Het piratenwereld is inderdaad voor 4- tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
3: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
18: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
3: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
18: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Simon Buijsen.
20: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
21: Ik ben Jean-Marie Barra.
22: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombe.
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
0: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
24: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
25: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
26: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen een wisselend bewolkte dag met een vrij krachtige wind aan de kust, maar het blijft wel droog. Strandwatertemperatuur 20,2 graden en de zon gaat onder om 8:30.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
4: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, we gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
3: Ja, want u kent Oostende.
4: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
4: Wel, ik denk in eerste instantie... Het is als je... mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een, ja, een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... ja, het sumum zijn voor mij ook. Hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
4: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... hey, vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
0: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan Strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZ2.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
9: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
5: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, dat wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
5: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden-Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
17: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
17: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
11: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
12: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
13: Goh ja, dus op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Pallas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
3: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
14: Ik ben Lin, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
14: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
3: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
14: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
0: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
0: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk de Grauwe.
16: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
20: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
20: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
20: Dank u wel.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerken naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Regie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
4: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
5: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
4: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
5: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
4: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
5: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
4: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
5: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, voor de eerste is dat sowieso een grote aanpassing, de overgang van het lager naar het middelbaar.
7: Nu, de West-Vlaming kent de kust. Die weet dat het leuk is om hier een aantal dagen door te brengen.
8: We zoeken uiteraard ook een nieuwe locatie daarvoor. Het plan om de Abdijhoeve, zeker het eerste gedeelte van de Abdijhoeve, daarvoor te gebruiken, blijft bestaan.
9: We zijn dus met een echte kameel opgekomen, met de kleren lik van in de Sahara. Dus de mensen hadden dat niet verwacht. Dat was hilariteit alom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
10: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld. Eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
4: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
10: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
11: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
4: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
11: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
4: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
11: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één vanaf de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
4: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
11: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben George Keters.
13: Ik ben Carolien de Vriend.
14: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
14: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Crokey Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in de VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Een nieuw bouw doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
16: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
17: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
18: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
19: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen een wisselend bewolkte dag met een vrij krachtige wind aan de kust, maar het blijft wel droog. Strandwatertemperatuur 20,2 graden en de zon gaat onder om 8:30.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
20: Ja, klopt. Wij voorzien op oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
4: In de namiddag is er ook iets te doen?
20: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
4: Dat is een activiteit voor kinderen?
20: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
4: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
20: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
4: Is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
20: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
13: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
21: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Servaas Buisgaard.
23: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
24: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop-shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
4: Ja, want u kent Oostende.
24: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
4: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
24: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of mee van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan

0: groeien. Hey, we gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra Met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
3: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouwen en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
4: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
3: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
6: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembadsite, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
7: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
8: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende.

0: ter hoogte van het Termee Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
2: Wanneer gaat dat in?
3: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
2: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
3: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
1: Regionieuws.
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombé.
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
2: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee. Ik ben Romina van Horen.
6: Jup, ik zie Alain van Pruutluten.
7: En ik zie ook Alain, ook van Pruutluten.
6: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
8: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
8: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
3: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
8: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
2: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
1: Regionieuws.
2: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
10: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerke naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
11: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
5: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
11: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
5: Veel succes.
11: Dank u wel.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Een nieuw wou doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
14: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
15: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
16: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
17: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kieken naar zijn kop.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
18: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouwen, al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
5: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
18: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Radio Noordzee.
5: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
20: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
5: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
20: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
5: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
20: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
5: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
20: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
2: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Charlotte Verkeijn.
22: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
23: Ik ben Danik Menne.
24: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
25: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombe.
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
2: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
27: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brienne en Dagen vinden ons eigenlijk heel vlot.
28: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
29: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
16: Vermogensstormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen een wisselend bewolkte dag met een vrij krachtige wind aan de kust, maar het blijft wel droog. Strandwatertemperatuur 20,2 graden en de zon gaat onder om 8:30.
19: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
0: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
0: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
5: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
0: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
5: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
0: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
5: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
0: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
4: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
6: Ik ben Kirby Hallemees.
7: Ik ben Gaël Bouzin.
8: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
9: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
5: In de namiddag is er ook iets te doen?
9: Ja,
20: In de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
5: Dat is een activiteit voor kinderen?
20: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
5: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
20: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club en daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
5: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
20: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
6: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Deze week zijn de repetities gestart voor de Ostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
7: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
5: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
7: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
11: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
13: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
14: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
19: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
5: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
12: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, we gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
5: Ja, want u kent Oostende.
12: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
5: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
12: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
5: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
12: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
19: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
15: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherper bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
2: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Kroki Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
18: Ik ben Kirby Hallemees.
21: Ik ben Gaël Bouzin.
22: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
15: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
5: Wanneer gaat dat in?
15: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
5: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
15: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
19: Dit is Radio Noordzee.
17: Noordzee regionieuws.
2: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Bredene worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
19: Dit is Radio Noordzee.
17: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
23: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerke naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Regie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Di Maro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
16: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als lerarenopleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas-instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
5: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
16: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
5: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
16: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
19: Nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal, dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
21: Zelfverrok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
24: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
25: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinaire lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gulleghem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
7: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
5: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
7: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar 500 euro. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
8: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
5: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
8: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
5: Veel succes.
8: Dank u wel.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
20: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar 500 euro. Burgemeester John Crombe.
15: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of... gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar 500 euro als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
2: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup, start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
27: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
28: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
29: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen een wisselend bewolkte dag met een vrij krachtige wind aan de kust, maar het blijft wel droog. Strandwatertemperatuur 20,2 graden en de zon gaat onder om 8:30.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee. Noordzee.
5: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
1: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
5: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
1: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
5: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
1: Ze gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
5: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
1: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
2: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
12: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
19: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kurzaal in Oostende. Het Kurzaal wil weer een huisorkest.
13: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kurzaal, het Casino Kurzaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kurzaal in onze stad.
5: Wat zal dat concreet zijn dan?
13: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het casino Cursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
0: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
13: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Cursaal.
0: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
13: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
0: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open

0: Noordzee regionieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
2: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
2: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
5: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
6: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroeverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
8: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op.

0: ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
1: In de namiddag is er ook iets te doen?
0: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dat is een activiteit voor kinderen?
0: Het piratenwereld is inderdaad voor 4- tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
1: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
0: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
1: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
0: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
4: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in de VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Romina van Horen.
8: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
9: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
8: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
11: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het kustel geland. Ja.
1: Ja, want u kent Oostende.
11: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
1: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Cursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
11: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom, dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van de Tom, ik moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Cursaal, of het verhaal van een nieuw Cursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
1: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
11: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra. Radio
12: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
12: Noordzee, dagklapper.
13: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerken naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Regie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De vijfde Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
12: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
4: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
4: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
4: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
15: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
16: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
17: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
18: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
1: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
18: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
19: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving. En daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
1: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
19: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
1: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
19: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
3: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee-regionieuws.
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
4: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
26: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
27: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen een wisselend bewolkte dag met een vrij krachtige wind aan de kust, maar het blijft wel droog. Strandwatertemperatuur 20,2 graden en de zon gaat onder om 8:30.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
5: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
1: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
5: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Veel succes.
5: Dank u wel.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
3: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Amsteeuw.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
9: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Gwenis van Kursaal Oostende, het Kursaal heeft weer een huisorkest.
11: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
1: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
11: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
11: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
1: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
11: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
3: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden-Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
6: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouwen, al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
1: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
6: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Matja Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
14: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
15: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanisch Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
10: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
16: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
1: Wat zal dat concreet zijn dan?
16: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen, aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Cursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
1: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
16: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Cursaal.
1: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
16: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
1: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
16: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Cursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Nieuws en info aan de kust.
12: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
4: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Charlotte Verkeijen.
18: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
19: Ik ben Danik Menne.
20: Ik ben Willy de Schilder.
19: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
21: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
20: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in. Niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeeroverswereld.
1: In de namiddag is er ook iets te doen?
20: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
1: Dat is een activiteit voor kinderen?
20: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
1: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
20: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
1: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
20: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
2: Nieuws en info aan de kust.
21: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
12: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag, vanaf 3 uur, kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerken naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxime en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic ook eens wat terechtgekomen?
4: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, we gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
3: Ja. Ja, want u kent Oostende.
4: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
4: Wel, ik denk in eerste instantie... Het is, als je... mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... ja, het zoom zijn voor mij ook. Hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
4: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
3: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
6: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren, en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Ganse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
7: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen. Dat is toch een kostprijs van een 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
8: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden-Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
9: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
8: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar 500 euro. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
10: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar 500 euro als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
10: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, dat wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
10: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van 500 euro kunt krijgen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
12: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
15: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
14: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar 500 euro. Burgemeester John Crombie.
10: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
8: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
16: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent en denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad, hè.
17: Het is ook een leuke slogan die erop staat. Drankje voor alles of dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
8: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen een wisselend bewolkte dag met een vrij krachtige wind aan de kust, maar het blijft wel droog. Strandwatertemperatuur 20,2 graden en de zon gaat onder om 8:30.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
18: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
18: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
3: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
18: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
8: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek. Bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Maxim Dong.
20: Ik ben Brenda Linskens.
21: Ik ben Bart Versluis.
22: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
23: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
23: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
23: Dank u wel.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende.

0: Heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig loopt. Hè.
4: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
5: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
7: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
8: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
7: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
8: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
7: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
8: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
7: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
8: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte villeshows, zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
9: Dit is Radio.

0: Norci.
1: Norci Regio News.
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombe.
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
2: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
7: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
9: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
9: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
8: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
9: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
8: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
9: Ja, zeker weten, dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
8: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
9: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Bredene worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerken naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
5: Ja, klopt. Wij voorzien op oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
4: In de namiddag is er ook iets te doen?
5: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
4: Dat is een activiteit voor kinderen?
5: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
4: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
5: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
4: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
5: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Oostend is ook de wieg van boven de wolken. Dat dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
7: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog een heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
8: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
9: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
4: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
10: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, we gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland, ja.
4: Ja, want u kent Oostende.
10: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
4: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
10: Wel, ik denk in eerste instantie. Het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
4: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
10: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey, vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Glenn Dangro.
12: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Antri Dumaré.
14: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar 500 euro. Burgemeester John Crombie.
13: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar 500 euro als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Crokey Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot het Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
16: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hanse Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
17: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen een wisselend bewolkte dag met een vrij krachtige wind aan de kust, maar het blijft wel droog. Strandwatertemperatuur 20,2 graden en de zon gaat onder om 8:30.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
13: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar 500 euro als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
4: Wanneer gaat dat in?
13: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
4: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
13: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
19: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
21: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Impromair, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Lien van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
22: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
4: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
22: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
4: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
22: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gulleghem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
9: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vleugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
4: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gastboetes aan, zodat ook vandalisme... Gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We hebben een brief gestuurd naar alle inwoners dat de werken zullen aanvatten in november. En dan word je geconfronteerd met de aannemer die zegt, ik zal maar starten in maart. Dat is eigenlijk om je boos te maken.
5: Wel, dus vanavond hebben wij van de leden het mandaat gekregen om inhoudelijke gesprekken aan te knopen om die vernieuwingscoalitie van Bart Tomlijn een kans te geven.
6: En als je op dat moment eigenlijk doorheen Oostende kan lopen en letterlijk bijna zelfs de Oostendse middenstand laat binnenlopen, zoals De Ton of inderwaar, Hotel du Parc hier in de buurt, als je daar kan eigenlijk de mensen laten interageren met hun collega's, dat is leuk, want dat herkennen mensen.
23: Het bleek dat er nu een 40-tal katten zitten, dat hebben we ook zelf vastgesteld, en we zijn direct in actie getreden en hebben ondertussen in 2 weken 20 katten gevangen, behandeld en teruggezet op die plaats.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
24: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
4: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
24: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
4: Veel succes.
24: Dank u wel.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Oostende past de regels voor gastboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar 500 euro. Burgemeester John Crombie.
13: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar 500 euro als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Crokey Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
8: Ik ben David Nasus.
10: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
11: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
4: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
12: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
4: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
12: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze 2 organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
4: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
12: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
4: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
12: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
14: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerken naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
15: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
15: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
4: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
15: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
4: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
15: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één vanop de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
4: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
15: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
17: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
2: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
18: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
19: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stad met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
9: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
4: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroeverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
20: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroeverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeeroverswereld.
4: In de namiddag is er ook iets te doen?
20: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
4: Dat is een activiteit voor kinderen?
20: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
4: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
20: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
4: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
20: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
25: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
26: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de oude radio, Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Crokey Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
7: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
13: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op 1 voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
22: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mee, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen een wisselend bewolkte dag met een vrij krachtige wind aan de kust, maar het blijft wel droog. Strandwatertemperatuur 20,2 graden en de zon gaat onder om 8:30.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
23: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
4: Ja. Ja, want u kent Oostende.
23: Ik ken Oostende, absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
4: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
23: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom, dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van de Tom, ik moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Cursaal of het verhaal van een nieuw Cursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
4: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
23: Ja, dus we hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
4: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra. Radio
0: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxime Dong.
10: Ik ben Brenda Linskens.
11: Ik ben Bart Versleus.
12: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of... gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
4: Wanneer gaat dat in?
5: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
4: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
5: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns.

0: zeggen.
1: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
2: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
3: Oostende past de regels voor gastboetes aan, zodat ook vandalisme... Gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
6: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
7: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastoe, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Lien van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
9: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als lerarenopleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
1: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
9: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
1: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
9: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas

0: Instituut Leen van Kraasbeek. Bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
0: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Kroki Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
6: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
9: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
0: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
9: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Veel succes.
9: Dank u wel.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan Strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
5: Tijdens de zomervakantie openen de Oostense musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostense muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerken naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
6: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
10: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, want eigenlijk het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
6: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
10: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
6: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
10: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
6: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
10: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte, 4 shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
0: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
12: Kortom, het zorgt ervoor dat stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
13: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
14: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
15: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
6: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
15: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
16: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
6: Wat zal dat concreet zijn dan?
16: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concertenevenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
6: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
16: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
6: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
16: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
6: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
16: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
7: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
0: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Kroki Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
18: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
19: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
20: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brenen is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen een wisselend bewolkte dag met een vrij krachtige wind aan de kust, maar het blijft wel droog. Strandwatertemperatuur 20,2 graden en de zon gaat onder om 8:30.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroeverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
21: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
6: In de namiddag is er ook iets te doen?
21: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
6: Dat is een activiteit voor kinderen?
21: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
6: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
21: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
6: Is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen?
21: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken. speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lesreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Maxime Dong.
9: Ik ben Brenda Linskens.
22: Ik ben Bart Versluis.
23: Ik ben Steve van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
24: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
6: Ja, want u kent Oostende.
24: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog. Maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
6: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
24: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom, dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dat wordt hier met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal, of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
6: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
24: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
0: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
15: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
6: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
15: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
5: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen en zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
10: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljart, maar dan is nu het moment om het wel te doen.
11: Een jaar of 4 geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
6: Wanneer gaat dat in?
3: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag, begin september, moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
6: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
3: Dat is de bedoeling. En er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van 500 euro kunt krijgen.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar 500 euro. Burgemeester John Crombe.
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherper bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar 500 euro als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
0: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Kroki Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
16: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
22: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
6: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
22: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
6: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
22: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
6: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas-Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Bredene worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerke naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De vijfde seizoen 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
7: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
6: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
7: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
6: Veel succes.
7: Dank u wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
9: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat mogelijk is.
10: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
11: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
9: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gulleghem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
12: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
6: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
12: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Noordzee.
6: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
13: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
6: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
13: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
6: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
13: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
6: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
13: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Simon Buijsen.
15: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
16: Ik ben Jean-Marie Barra.
17: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
18: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
19: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
20: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
21: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen een wisselend bewolkte dag met een vrij krachtige wind aan de kust, maar het blijft wel droog. Strandwatertemperatuur 20,2 graden en de zon gaat onder om 8:30.
5: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
22: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Casino Kursaal een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
6: Wat zal dat concreet zijn dan?
22: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
6: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
22: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
6: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
22: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag 1 van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
6: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
22: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel, pardon, iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
23: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
24: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
25: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
13: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
6: In de namiddag is er ook iets te doen?
13: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
6: Dat is een activiteit voor kinderen?
13: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
6: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
13: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
6: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
13: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
7: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
12: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik had zo zeggen.
6: heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
12: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
7: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme... Gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
4: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
3: Ja. Ja, want u kent Oostende.
4: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
4: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht: oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je: ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je: oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
4: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
2: Radio Noordzee.

0: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombé.
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
2: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
8: Wanneer gaat dat in?
3: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
8: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
3: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
2: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. En Promair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
9: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerke naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De vijfde seizoen 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hier weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
10: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
8: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
10: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
8: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
10: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
2: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
12: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester, nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
13: We zijn de stad met het meeste streekproducten, dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen, Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
2: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
14: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
8: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
14: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
12: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
8: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
12: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
8: Veel succes.
12: Dank u wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monseweijer.
18: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
2: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man anderhalve week aan gewerkt hier.
20: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
21: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag: waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten? En met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen een wisselend bewolkte dag met een vrij krachtige wind aan de kust, maar het blijft wel droog. Strandwatertemperatuur 20,2 graden en de zon gaat onder om 8:30.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
22: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
8: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
22: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
8: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
22: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
8: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
22: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte villeshows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
2: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
2: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
24: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Servaas Buisgaard.
26: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
4: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
8: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
8: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
4: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
8: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
4: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één vanop de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
8: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
4: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Weekendse regionieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gulleghem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
2: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
2: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
5: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd. Waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen. Zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
6: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
7: De stadsharmonie kostte de stad meer dan €60.000 per jaar. En de andere vier harmonieën kregen €400 tot €500 subsidie per jaar. Ik denk dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermae Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroeverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
9: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroeverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in, niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeeroverswereld.
3: In de namiddag is er ook iets te doen?
9: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
3: Dat is een activiteit voor kinderen?
9: Het piratenwereld is inderdaad voor 4- tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
3: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
9: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
3: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
9: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombe.
10: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hello, I'm Dario Dirda.
14: Ik ben Frank Jonbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
16: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
3: Ja. Ja, want u kent Oostende.
16: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
16: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een, ja, een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom, dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van de Tom, ik moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
16: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Vullen. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
3: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
3: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
12: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerke naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Regie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
10: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
10: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
10: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van 500 euro kunt krijgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
14: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
17: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
18: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
19: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gulleghem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
2: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
2: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
19: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar 500 euro. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
20: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
20: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
3: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
20: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
3: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek. Bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
21: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
10: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
25: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de Oostende, dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn.
26: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen een wisselend bewolkte dag met een vrij krachtige wind aan de kust, maar het blijft wel droog. Strandwatertemperatuur 20,2 graden en de zon gaat onder om 8:30.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
27: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd geduld. En geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen. Maar ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
27: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
27: Dank u wel.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
19: Vanaf september breidt het Oostense improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
6: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Servaas Buisgaard.
9: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
20: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
20: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
20: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
20: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
19: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostense Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
2: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
2: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
5: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
6: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert La

0: strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palas. Naast het wedstrijdgedeelte met de fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
3: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
3: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
2: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
3: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
2: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
3: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
2: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
3: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen.

0: lagen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri de Maree.
5: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroeverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
8: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in. Het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
7: In de namiddag is er ook iets te doen?
8: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
7: Dat is een activiteit voor kinderen?
8: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
7: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
8: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat de pagina te vinden is om zich in te schrijven.
7: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
8: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
1: Nieuws en info, Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
0: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Noordzee, dagklapper.
10: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag vanaf 3 uur kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerke naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Di Maro en een optreden van Don't and the Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
9: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
4: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kustel geland. Ja.
7: Ja, want u kent Oostende.
4: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote een gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
7: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
4: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht: oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je: ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dat wordt hier met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je: oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
7: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
4: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
0: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Ik zie wel een vervolg. Ik voel mij hier wel zeer goed in Breden. Ik vind het een heel mooi centrum. Wij hebben eigenlijk die tentoonstelling samen in elkaar gestoken. Wij zijn die kunstenaars allemaal gaan bezoeken in hun stek.
12: Ja, voor Oostende is het dan toch een aparte situatie ten opzichte van West-Vlaanderen. De werkloosheid is dan misschien wel gedaald.
13: Maar voor KV Oostende denk ik dat wij ten eerste met een hele goede buur gaan samenwerken. En we gaan proberen de mensen met een gemeenschappelijk voorstel naar beide partijen te krijgen.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
14: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
15: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
14: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
16: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
7: Wanneer gaat dat in?
16: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
7: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
16: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
9: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Joris Polet.
18: Ik ben André Durie.
19: Ik ben Kurt Kluis.
20: Hallo, ik ben Her Zele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
9: Noordzee Regionieuws.
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombé.
16: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
0: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup, start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
21: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gissel en Echtenhem.
22: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen een wisselend bewolkte dag met een vrij krachtige wind aan de kust, maar het blijft wel droog. Strandwatertemperatuur 20,2 graden en de zon gaat onder om 8:30.
18: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
23: Ik ben Lin, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden. En heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon. En dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
15: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
23: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
15: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
23: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
0: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Tineke van Halemees.
25: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Frank Dierkens.
27: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
3: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
7: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
3: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
7: Veel succes.
3: Dank u wel.
2: En info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
14: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld. Eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
7: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
14: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
8: Het is inderdaad, de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
10: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servais of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tas Toe, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
18: Regionieuws.
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombe.
16: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
0: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
11: Ik ben Gaël Bouzin.
12: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
17: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
7: Wat zal dat concreet zijn dan?
17: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
7: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
17: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
15: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
17: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
15: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
17: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
9: Radio Noordzee.
11: Noordzee Regio Nieuws.
19: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Bredene worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee.
15: Gwenis van Curaçao Oostende. Het Curaçao heeft weer een huisorkest.
20: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Curaçaogebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
15: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
20: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Curaçao. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze 2 organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
15: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
20: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Curaçao. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Curaçao, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
15: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
20: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
19: Gwen Nies van Curaçao Oostende, bedankt voor het gesprek.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
1: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
3: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
19: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
14: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
15: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
14: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
19: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroeverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
22: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag twee activiteiten. Eén in de voormiddag en één in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
7: In de namiddag is er ook iets te doen?
22: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
7: Dat is een activiteit voor kinderen?
22: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus dat kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
7: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
22: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Oostend Sailing Club en daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
7: Is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen?
22: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
18: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
24: Ik ben David Nasus.
25: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
26: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Noordzee
19: Regionieuws. Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500.
0: Burgemeester John Crombe.
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
0: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
8: Dat betekent dat eigenlijk de huidige 3 sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot 1 nieuwe woonmaatschappij. En de 2 sociale verhuurkantoren die het eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
10: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
13: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk bomvol.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Ketten is een Oostends werkwoord. Wat het precies betekent, dat vertelt ons Rolla.
24: Ketten is knikkeren. Een kette, of ouder bolle kate, is immers de knikker. Er waren vele soorten. De gewone kette, de marbel uit marmer, de slekke, de bille uit metaal, het miepje zelf gemaakt uit klei, en een Oostendse brouwer, Chafar, plaatste tot afsluiting bovenop de flesjes limonade glazen knikkers, die dan ook maar Chafars genoemd werden. Had je grote ogen, dan had je ogen als bollekaten. Er werd duchtig met de knikkers gespeeld en er waren heel wat spelletjes. Zo gewoon op straat de knikkers achter elkaar aanjagen, dat was stekken. Daarbij kon er ook gespeeld worden dat je de knikker van de andere mee had, kreeg, verwierf dus, als de afstand tussen de 2 knikkers minder dan een handpalm lengte bedroeg. Dit na het raakschieten. Dit werd genoemd stek en palm. Of er werd een cirkel getrokken waarin iedereen een knikker moest leggen, dat was zout. En het spel waarbij men moest proberen zoveel mogelijk knikkers uit de cirkel te schieten, dat was zoutschieten. Niet verwarren, hè. Heerlijk was het ketten of knikkeren op het strand. Men maakte hiertoe de kettenpiste. Er waren 2 soorten kettenpisten, de Bula Barak en de Schietpiste. Daar kon men immers een hoge zandtoren met diepe geulen maken en die voorzien van remheuveltjes, valkuilen enzovoort voor de naar beneden stormende knikkers. Dat was de Bula Barak. Of als men de knikkers horizontaal wilde vooruitschieten op een zandtraject met heulen, diepten en hoogten, dat was dan de schietpiste. Wat hebben we als kinderen daarvan genoten? En ja, ik voel het al. Jullie willen een uitdrukking met bolle kaarten. Wel nu, deze dan als men een weddenschap wil aangaan. Wetten voor dust polleketten dat je je neuzen niet op je hart kan zetten.
16: Nog even terugkeren, Roland, op die knikkers. Wordt er tegenwoordig nog veel geknikkerd?
24: Heel wat minder dan vroeger. Je ziet het nauwelijks nog. De kinderen schieten vooruit op alle soorten rolschaatsen. En ja, knikkeren zie je heel wat minder. In onze tijd, als ik dat zo mag zeggen, zag je overal de kinderen, jongens voornamelijk, met knikkers spelen. Hier en daar speelde ook wel een keer een meisje met knikkers, maar iedereen speelde met knikkers op de speelplaats, op school en in de straten. Overal
16: maar,
24: zag je ze.
16: Maar de uitdrukkingen blijven wel?
24: Verdwijnen helaas ook.
16: Bedankt, Roland.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
12: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op een moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
11: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
12: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
11: Veel succes.
12: Dank u wel.
17: Regionieuws.
20: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan Strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Natasha Waldman.
27: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
28: Ik ben Joke Doodlewoman.
29: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
30: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
11: Wat zal dat concreet zijn dan?
30: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
11: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
30: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
11: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
30: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, om, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom. En iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
1: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
30: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Cursa. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Noordzee Regio Nieuws.
9: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gulleghem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
14: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
1: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
14: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
9: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Maar onbekend is onbemind. Als ze niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
17: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
22: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
23: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk.
20: Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2:00 middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3:00 op het strand van Oostende, ter hoogte van het Termee Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
2: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
11: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
2: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die

0: ik al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
1: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
0: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee
1: Regionieuws. Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemees.
5: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Frank Dierkens.
7: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
10: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
10: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
9: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
10: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
9: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december.

0: September, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
1: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
0: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
1: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
5: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
0: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
5: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Veel succes.
5: Dank u wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
7: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En ze gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangenmenu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
8: Te zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn, dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
9: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zei, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
10: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
0: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
10: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
11: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van duaal leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
0: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
11: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken. Maar het is mij opgevallen dat ik ben hier half augustus gestart. Dat het hier al een drukte van belang is. Dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden. Om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
0: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
11: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
3: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
15: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
16: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup, start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
17: De drie schoolgroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze hele hartschool, school voor buitenonderwijs.
18: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
19: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Kromelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Katrijn Kompernolle, gids van Lange Nelle. We hebben het vandaag over het ontstaan van de begraafplaats op de Stuiverstraat. Wat kunt u ons daarover vertellen?
20: Wel, de geschiedenis van de begraafplaats van de Stuiverstraat die begint eigenlijk in 1900 en die start in Brederen. Want het stadsbestuur van Oostende had beslist om daar een stuk grond aan te kopen met dus die bedoeling. Nu, dat heeft een aantal jaren aangesleept en in 1908 zal men dan toch beslissen om die grond niet te gebruiken, omwille van het feit dat het vervoer eigenlijk te ver is en dus ook te duur zou uitvallen. En men zal dan ook beslissen om een stuk grond aan te kopen langs de Stuiverstraat. De Eerste Wereldoorlog die gaat voorbij. Op dat ogenblik natuurlijk denkt men niet meer aan de inrichting van de begraafplaats. Maar toch zal in 1918 de eerste persoon daar begraven worden. En dat is een kind van 12 jaar. Dat kind heet George Tuin. Vandaar dat de begraafplaats in de volksmond dan ook Tuntjeskerkhof wordt genoemd. Nu, in 1919 is de toestand op de begraafplaats zo slecht dat men beslist om begrafenissen te stoppen. Want er is veel te veel grond. Veel te veel water in de grond en dus de lijkkisten, ja, die drijven gewoon in het water. Maar men moet dringend een oplossing zoeken, want aan de Nieuwpoortse Steenweg blijven maar 34 plaatsen meer over en dan zal men uiteindelijk in 1921 de knoop doorhakken en zal men beslissen om de begraafplaats definitief in te richten.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
0: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
21: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, want eigenlijk het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
0: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
21: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
0: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
21: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
0: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
21: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte, 4 shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
3: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
5: Ik ben Kirby Hallemees.
22: Ik ben Gaël Bouzin.
23: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
16: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
0: Wanneer gaat dat in?
16: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
0: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
16: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
10: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
0: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
10: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
6: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
7: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
22: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
24: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
0: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
24: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Veel succes.
24: Dank u wel.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
16: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Dirk de Grauwe.
9: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
11: Ik ben Nancy Bourquani.
12: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Lynn van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
13: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
0: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
13: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
0: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
13: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
3: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
3: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
16: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen. Want dat is het tweede die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
0: Wanneer gaat dat in?
16: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
0: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal ondervalt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
16: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
15: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
17: We hebben nu eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Beulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
18: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
10: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik had het zo zeggen.
0: heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
10: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme... Gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
1: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
0: Wat zal dat concreet zijn dan?
1: Concreet betekent dat dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
0: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
1: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
0: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
1: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
0: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
1: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marcel van Tilt.
20: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn De Ruik en De Ridder.
23: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
16: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, haren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen. En dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
6: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
7: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
22: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Rolande Snerk, je hebt het vandaag over het dialectwoord meesje.
24: Ja, ik wil het inderdaad hebben over een woord dat nu bij sommigen zonderling in de oren klinkt. Het is het verdwijnende meesje. Inderdaad, enkelen gaan hierbij denken aan het vogeltje de mees. Toch zijn er nog behoorlijk wat mensen die meesje gebruiken en natuurlijk hierbij weten dat het over de mug gaat. Jawel, een meesje is een mug. Een muggenprik, veelal ook een muggenbeet genoemd, is bij gevolg een meesjebeten. Ken een meesjebeten aminoren en dat jukt stiefele. Nu moet ik eventjes een taalkundig wetenswaardigheidje verduidelijken en dat is de ontronding. Als je bij bepaalde klanken je mond gaat minder rondtrekken, een scherpere bek gaat trekken, dan verglijden die klanken. Zo bijvoorbeeld wordt een e tot e. Enkele voorbeelden van ontronding in het Noordwest-Vlaams. Put is pit, stuk is stik, kruk is een krikke. Ontronding is typisch voor het Kust-West-Vlaams. Dat verschijnsel kennen we dus ook in mug met een e die e geworden is. Vergelijk maar eens mug en meesje. Die stemhebbende je, die niet zo vaak in het Nederlands voorkomt, zorgt er wel voor dat meesje inderdaad een zeer bevreemdend woord is. Zeg dus weer voortaan voor mug een meesje.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
13: Ik ben Lin, ik ben woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt. bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
0: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
13: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
0: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
13: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
3: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
9: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Romina van Horen.
12: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
14: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
12: En als wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
25: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
0: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
25: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
0: Veel succes.
25: Dank u wel.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
1: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
0: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
1: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
15: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
17: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
18: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Jorijne de Kavel van Horizon Educatief. Binnenkort is er een Oosteroeverdag en jullie zijn een organisatie die hier actief zijn. Jullie gaan ook actief meewerken.
19: Ja, klopt. Wij voorzien op Oosteroverdag 2 activiteiten. 1 in de voormiddag en 1 in de namiddag. De activiteit in de voormiddag noemen wij eigenlijk de piratenwereld. En daarbij gaan kinderen van 4 tot 8 jaar mee met onze huispiraat. En worden ze ondergedompeld in een magisch verhaal. Ze gaan daarbij de zee in. Niet de zee in, het strand op. En zo ontdekken ze eigenlijk verschillende dingen over de zeerooverswereld.
0: In de namiddag is er ook iets te doen?
19: Ja, in de namiddag voorzien wij een activiteit krabben vangen. Dan gaan deelnemers eigenlijk met een kruisnet en lokaas gaan ze in het vuurtorendok zelf krabben gaan vangen en krijgen ze ook uitleg over de verschillende soorten krabben, het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje en hoe ze uiteraard ook een krab veilig kunnen vasthouden.
0: Dat is een activiteit voor kinderen?
19: Het piratenwereld is inderdaad voor 4 tot 8-jarigen en de krabben vangen is eigenlijk voor gezinnen. Dus dat is eigenlijk voor jong en oud, dus het kunnen van 0 tot 99 jaar kunnen zij daarop aansluiten.
0: Waar moeten mensen inschrijven als ze willen deelnemen?
19: Ze kunnen zich inschrijven via de website van de Ostend Sailing Club. En daarop is er dan een link waar dat pagina te vinden is om zich in te schrijven.
0: Het is ook een mooie promotie voor Horizon Educatief om jezelf zo te kunnen tonen.
19: Ja, zeker en vast. Wij zetten ons graag ook nog een keer extra in beeld. We proberen daar ook meer en meer op in te zetten om op die manier ook ons zichtbaarheid te geven naar het bredere publiek.
2: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over

0: ploegenstart voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Crokey Cup, start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
8: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
0: Ja. Ja, want u kent Oostende.
8: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
0: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
8: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of mee van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het sumum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
0: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
8: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin dat wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
0: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde

0: aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
3: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
2: Wat zal dat concreet zijn dan?
3: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
2: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
3: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
2: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
3: Ja, zeker weten, dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
2: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
3: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan Oostende Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
6: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
7: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gulleghem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
8: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlucht. humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
2: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
8: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme... Gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
2: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
9: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
2: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
9: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
2: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
9: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
2: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
9: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
0: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
14: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
0: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup, start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Van nog een keer preutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het Kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
12: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
15: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op 1 paard.
16: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Ook vandaag weer een woord uit het rijke Oostense dialect. Roland, over welk woord hebben wij het vandaag?
17: Vandaag het woord appeschang. Als je dit woord zo hoort, zou je zeggen, tot welke taal behoren deze eigenaardige klanken? Appeschang is nochtans een woord dat vroeger heel vaak gebruikt werd. En het klinkt eigenaardig omdat het uit het Frans approchant komt. Het zal dan ook niet verbazen dat bepaalde mensen niet appeschang, maar appershang laten horen. Zo pas nog kreeg ik een kaartje van onze stadsgenoot Emile Smissaert. Die schrijft me wel vaker, omdat hij er dan stevast een aantal door mij niet gekende woorden en uitdrukkingen bijsteekt, of enkele bedenkingen bij woorden uit mijn woordenboek voorschotelt. Op zijn laatste kaartje, met een lading woorden van zijn familie afkomstig, las ik het appeschang, uit het Frans approchant, met de betekenis min of meer. Op bladzijde 53 van mijn woordenboek vermeld ik appeschang zonder R. En dat met 2 betekenissen. Ten eerste, dezelfde betekenis als bij Smissaert, ongeveer, ten naaste bij, zo bijvoorbeeld, het is appeschang daar dat nu woont. Het is ongeveer daar dat hij woont. Ten tweede heb ik dus appeschang in een uitdrukking. Namelijk in appeschang, in afwachting. In appeschang dat je bij de tandist zit, kan je een beetje lezen. Als je dan toch bij de tandarts op je beurt wacht, kan je wat lezen. Dit Frans komt natuurlijk uit het werkwoord approcher, naderen, en verder uit proche, dichtbij. De uiteindelijke oorsprong is het Latijn proximus, dichtbij. En ja, we kunnen nog wat verder gaan. Prope, ook Latijn, hè? Met de betekenis haast, bijna, naderbij. Appeschang, verwant met het Latijn proximus, betekent dus min of meer.
2: In appeschang wat muziek wordt het gezegd? Nu wat muziek in appeschang,
17: ja,
2: nu wat muziek.
17: Ja, dat zou je kunnen zeggen. In appeschang een beetje muziek.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
2: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
18: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop-shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kurszaal geland. Ja.
2: Ja, want u kent Oostende.
18: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
2: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Cursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
18: Wel, ik denk in eerste instantie. Het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een ja, week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van de Tom, ik moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Cursaal, of het verhaal van een nieuw Cursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
2: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
18: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
2: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Sivan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
7: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
1: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
7: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
7: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
1: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
7: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij dus 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gulleghem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
8: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
1: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
8: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
9: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
10: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
11: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. We hebben nog land, concessies en Plassendale 1.
3: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
7: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
1: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
7: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
7: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
1: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
7: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
12: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Crokey Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
14: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
15: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
17: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
16: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
17: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
16: Veel succes.
17: Dank u wel.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
16: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
7: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, want eigenlijk het vorige cursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
16: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
7: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het cursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
16: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
7: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het cursaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het cursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
16: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
7: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
16: Gwen Nies van Cursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: We lanceren vandaag de Martbus. Het is een concept waarbij we met een eigen busje zullen rondrijden met vrijwilligers om mensen in de deelgemeenten te gaan oppikken en af te zetten aan onze markt. We willen op die manier onze markt extra leven inblazen.
19: Wel, de expo gaat over cafés, iconische cafés in Oostende. De stad wil eigenlijk een eerbetoon brengen aan die cafés. En dat zijn er heel wat. Oostende heeft een heel rijke geschiedenis qua cafés. En er zijn 43 cafés die we er eigenlijk uitlichten.
20: Ja, dat er zoveel veranderd is in Oostende. Soms, dat is niet altijd ten goede veranderingen in een stad. Maar hier is dat echt optimaal gebeurd. Vind ik echt een wereldkuststadje geworden hoor. Echt waar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
8: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouwen, al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
16: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
8: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
16: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
16: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
7: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan eigenlijk het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
16: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
7: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
16: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
7: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
16: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
7: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
16: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
18: Ik ben Romina van Horen.
21: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
22: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
16: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
12: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
16: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Crokey Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
18: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
5: Wat is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
9: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: Vandaag hebben wij het in het Oostends dialect over twee woorden, leggen en melken. Ik vermoed, Roland, dat ze uit de visserij komen. Klopt dat?
24: Dat klopt, inderdaad. Er zijn wel nog meer mensen die verzot zijn op viskieten of vismelken. Velen kennen deze gerechten gemaakt met wat sommigen noemen de ingewanden van de vis. Eerder hadden we het al over joggen, een gerecht gemaakt met kabeljauwlever. Sommigen eten van haring of andere vis graag de kuit of de hom. De oude woorden zijn van de vrouwelijke vissen kitten of leggen en van de mannelijke melken. Leggen is dus de viskuit en die vind je in de vrouwelijke vissen die nog geen kuit geschoten hebben. Vandaar ook dat een haring die wel kuit geschoten heeft, een schei is of een scheijoring. Dat wil zeggen, als het ware, afgescheiden van de kuit. In het Nederlands spreekt men dan van eile haring, lege haring dus. Dit woord leggen vinden we identiek terug in de Scandinavische talen. Zo het Deens fiskelek, voor viskuit. In de buik van de mannelijke vis zie je als het ware een kleiner visje, bleek en zonder kop of graten zitten. Welnu, dit is het mannelijke en wordt genoemd melken en meer nog tmaaksje. Ook hier weer een woord dat we in het Scandinavisch terugvinden, namelijk melken. De Nederlandse naam is bij ons enkel gekend door biologieleraars en hun studenten. Melken is in het Nederlands hom. Leggen en melken, twee thans verdwijnende woorden voor het Nederlands kuit en hom.
23: Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
16: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
25: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
16: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
25: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
16: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
25: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
23: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
23: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
10: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Servaas Buisgaard.
13: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
17: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... ja, dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
16: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
17: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ja, ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
16: Veel succes.
17: Dank u wel.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
23: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
8: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
16: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
8: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
23: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
4: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
1: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
23: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
11: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
16: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat dat de verrassing groot is, zoals

0: gestart met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
1: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, om, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
0: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
1: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Curaçao. Dus we starten met Clouseau, vier dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
4: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Crokey Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op

0: verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
0: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
0: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van 500 euro kunt krijgen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Bredene worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
4: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. En wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kustel geland.
3: Ja. Ja, want u kent Oostende.
4: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
4: Wel, ik denk in eerste instantie... Het is als je... mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... ja, het summum zijn voor mij ook. Hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
4: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... hey, vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
6: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
7: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
8: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
9: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
10: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
10: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
11: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
11: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
11: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
11: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
11: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
12: Ik ben Thierry de Klerk, assistentcoach van Basket Oostende.
13: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
14: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regionieuws.
16: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombe.
17: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
16: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
19: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
20: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
21: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Dit is het Oostends dialect en als ik het volgende woord moet lezen, dan moet ik altijd een beetje lachen, Roland.
23: Ja?
22: Schum van scheten.
23: Ja, schum van scheten. Een woord dat prachtig klinkt, ook een prachtig woord. En een woord dat waarschijnlijk niet zal verdwijnen, omdat het inderdaad, Edwin, zo leuk is. Schum van scheten. Wel, dat kan niet anders zijn dan merengue. Je weet wel, wit van ei geklutst en dan...
22: Beetje suiker erbij.
23: Beetje suiker erbij en gelijk gebakken. Wordt veel gebruikt in de bakkerijen. Er zijn mensen die taartjes met merengue zeer graag eten. En ik veronderstel dat die allemaal nog het woord schum van scheten kennen. Maar ik heb ook nog een ander woord opgetekend voor schum van scheten. Dat ik fantastisch vind, maar ik heb het niet veel meer gehoord. Mijn pa heeft het mij nog meegedeeld. Dat is scheten schum van nunne scheten lekkers. Dat is een verschrikkelijk woord. He. Scheten schum van nunne scheten lekkers. Dat is hetzelfde als schum van scheten.
22: Of merengue. Is er ook een Nederlands woord voor die merengue?
23: Ik ken alleen maar merengue.
22: Prachtig woord, schum van scheten. Bedankt, Roland de Snerk.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
17: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
17: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
17: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Matthijven.
7: Ik ben Hilde Veulemans, ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
24: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
25: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
25: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
3: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
25: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
22: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
2: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
2: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
5: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
6: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
4: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
4: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
4: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
4: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
3: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
8: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Crokey Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Gwen Nies van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
4: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
4: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
4: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
4: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
3: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Gwen Nies van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
4: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, want eigenlijk het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
4: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
4: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
4: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij dus 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
13: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
14: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
15: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen, in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gulleghem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
2: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouwen en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
2: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
16: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
16: Concreet betekent dat de Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
16: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
16: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, om, of vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft, heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
16: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Cursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
18: Ik ben Timmy van Assen.
19: Hallo, I'm Dario Durja.
20: Ik ben Frank Jonbloed.
21: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
22: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombe.
8: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
22: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
24: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
25: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
26: Het Oostends dialect met Roland de Snerk. Roland, welk woord belichten wij vandaag?
27: Ik wil het vandaag hebben over een bevreemdend Oostends woord, namelijk tjakkevoor. Tjakkevoor is teloorgegaan samen met de zaak zelf. Met andere woorden, het begrip tjakkevoor bestaat nog nauwelijks. Een tjakkevoor is immers een laag kacheltje dat door de bewoner des huizes zelf gemaakt werd. Hiertoe metselde men een kachelbuis in en voorzag men deze lage stoven van roosters. Meestal bevond het tjakkevoor zich in de hoek van een achterkuksje of van een boeitje. Dat is dan een bijgebouwtje, een kotje. Ook op de buiten vond men dit soort kacheltje en wel om er zwineten op te koken. Varianten zijn jakkevoor en koffoor. En het zal de luisteraars wellicht al duidelijk geworden zijn dat dit koffoor uit komfoor komt. Of toch niet helemaal, want weer eens staat het Oostends dichter bij de ware oorsprong. Dit is het Picardisch koffoir, wat in het Frans chauffoir klinkt. Dit komt dan verder uit chauffer, verwarmen, warmen, stoken. Een komfoor is dus in de eerste plaats een toestel om iets warm op te houden. In het Middelnederlands was komfoor nog kofoor of kafoor. En chauffer dan? Wel, het Latijn voor warm, calidus, en voor maken, facere, zitten daar voor tussen. Calefacere betekent dus warm maken. En zij die veel naar Spanje trokken, kennen beslist voor centrale verwarming, calefaction. En dat tjakken dan in tjakkevoor. Ons eigenaardige woord komt uit ouder tjachtkomfoor. Het lidwoord hut is dus een wezenlijk deel van het woord geworden. En verder dan jacht, met de betekenis vlug, jachtig. Afkomstig uit het werkwoord jagen, met zijn allereerste betekenis vlug gaan.
26: Het woord wordt nu niet meer gebruikt, of wel
27: ik
26: nog?
27: Ik heb het heel lang niet meer gehoord. Ja. Tjakkevoor, vroeger hoorde je het regelmatig tjakkevoor.
26: Bedankt voor de uitleg, Roland de Sterk.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
2: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
2: Oh, eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
2: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten we elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
2: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
2: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
7: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
9: Ik ben Kirby Hallemees.
10: Ik ben Gaël Bouzin.
11: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
3: Lien van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
9: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
9: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
3: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
9: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
5: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
2: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden,

0: Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
2: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
3: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
4: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
2: We zien ook een grotere toestroom van begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
8: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. En wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
7: Ja. Ja, want u kent Oostende.
8: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed.
7: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
8: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt, ja, het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
7: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
8: Ja, dus we hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie.

0: 5 jaar een plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra Met. Hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren, of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Kroki Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquigny.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
8: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
1: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
8: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
1: Veel succes.
8: Dank u wel.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
9: Wanneer gaat dat in?
2: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
9: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
2: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
11: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
12: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
13: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
14: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouwen en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
9: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
14: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
8: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
9: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
8: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
9: Veel succes.
8: Dank u wel.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
16: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
17: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
18: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
2: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of... Gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup, start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
20: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
21: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
22: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
23: We maken opnieuw tijd voor het Oostends dialect. We proberen de kennis te testen van Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek. Roland, welkom in de studio. Ik heb een woord uit je woordenboek. Even kijken of je weet wat het betekent. Een bun.
24: Ja.
23: B-U-N.
3: Ja, ik ken het wel, want ik heb in de tijd samen met mijn vader een boek gemaakt over de Vlaamse visserij. Dat was in de 70er jaren. En het woord bun kwam toen herhaaldelijk aan bod. Bun of beun, dat is een soort afscheiding in het ruim van het vaartuig, waarin gaatjes geboord waren, zodat enkel daar het zeewater in het ruim kon komen. Het zeewater mocht natuurlijk niet overal in het ruim komen, anders zou men natuurlijk naar de kabeljauwkelder gaan. Maar doordat slechts een beperkte plaats zeewater kon bevatten, ging het vaartuig niet zinken. En nu, waarom deed men dat? Omdat men vroeger de kabeljauw moest vangen met aas. En die visjes als lokaas gebruikt, moesten zo lang mogelijk levend gehouden worden. En die stopte men in een bun met zeewater. Dus was dat gelijk een soort groot aquarium in het bolg, in het ruim van het vaartuig. Het is ook gebeurd dat men met kleinere vaartuigen dan een soort bun achter het vaartuig aansleepte, op sleeptouw nam. Dat was dan een soort grote rechthoekige bak met gaatjes erin. En daarin sleepte men dan levend aas voort.
23: Ja. Bedankt, Roland de Snerk.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
5: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
9: Wat zal dat concreet zijn dan?
5: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten, evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
9: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
5: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
9: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt, dat is 15 december, dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
5: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaar ook op de opening aanwezig zijn.
9: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
5: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee Regio Nieuws.
24: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
12: Ik ben David Nassus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Radio Noordzee.
9: Gwenis van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
26: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
9: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
26: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
9: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
26: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
9: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
26: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
24: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
10: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gulleghem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende 2 oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
27: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
9: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
27: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
24: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
7: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
8: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
15: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorden wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
27: Eigenlijk begint dat met een grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
16: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
27: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
16: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
27: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk het kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
16: Voor wie is het boek bedoeld?
27: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
16: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
27: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
24: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
25: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
24: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombé.
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
24: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen twee maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
18: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
20: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
21: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. En wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
16: Ja, want u kent Oostende.
21: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
16: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
21: Wel, ik denk in eerste instantie. Het is als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht: oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, we moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je: ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan word je met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal, of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
4: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
21: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
24: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
25: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
24: Vanaf september breidt het Oostense improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan Strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester John Crombee, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
9: Wanneer gaat dat in?
3: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
9: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
3: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
12: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
13: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
22: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
24: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
27: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
4: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
27: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
24: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
25: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
5: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
4: Wat zal dat concreet zijn dan?
5: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concertenevenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn, maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, wat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
4: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
5: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
4: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
5: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
4: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
5: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na 2 jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
14: Noordzee Regio Nieuws.
24: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombe.
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
24: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
15: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
23: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingspasserie noemen.
26: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
24: Stadsgids Mark Loy bespreekt vandaag een stuk geschiedenis van de lijn Oostende-Dover.
28: Wat gebeurde er met de jumbo-ferry Prins Philip na de RMT-episode? Na het failliet van de RMT in 1997 wordt de Prins Philip te koop gesteld in Duinkerke, Noord-Frankrijk. Stena Roro koopt en laat het varen, de Prins Philip bedoel ik dan, als de Stena Royal op de lijn Doeverzeebrugge. Nou, wat aanpassingen aan de binnenzijde, waarbij veel van haar vroegere glans en luxe van alle interieurs verloren ging, wordt de ferry ingezet op de lijn Doever-Calais als de Aquitaine. In 2000 ramt het schip bij een foutmanoeuvre de kaai in Calais. Gelukkig zijn er alleen maar licht gewonden. 2 jaar later wordt de Jumbo verkocht aan P&O Ferries, die het wegens eigen overcapaciteit van de eigen vloot doorverkoopt aan LD Lines, die het herdoopt tot Norman Spirit en het laat varen op Le Havre Portsmouth. Trouwens onder Italiaanse vlag en met een goedkope niet-Europese bemanning. Een 9-tal jaar later verhuist de vroegere RMT Jumbo naar de lijn Bologna-Dover En in 2010 sluit LD Lines een akkoord met onze welbekende Trans-Europa Ferries om het schip als de Ostend Spirit in te zetten op de lijn Ostende-Dover. LD Lines neemt op die lijn de passagiers voor haar rekening en Trans-Europa Ferries de vracht. Maar voor die laatste is dat te hoog gegrepen, want zij hebben wel veel schip nu, maar te weinig vracht. Dat betekent dat LD Lines het schip opnieuw gaat inzetten na een jaar ongeveer op de lijn Le Havre-Portsmouth. Uiteindelijk zoekt het scheepvaartbedrijf DFDS, een van de grootste van Europa, zoekt versterking voor haar vloot op de route Duinkerke-Dover en schildert men weer de Norman Spirit op de romp. Sinds 2013 vaart de ex-prins Philip, nog altijd voor DFDS, als de Calais-Seaways op de lijn Calais-Dover. Wat hebben we vandaag geleerd? Ten eerste dat het paradepaardje van de RMT nog altijd vaart na 30 jaar. En dat het wellicht het enige schip is dat ooit is ingezet op de 5 historische routes, te weten Ostende-Dover, Zeebrugge-Dover, Calais-Dover, Boulogne-Dover en Duinkerke-Dover. En dat onder 5 verschillende namen. Ook al luidt dan een hardnekkig bijgeloof bij zeelui dat je een schip nooit een andere naam mag geven.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
1: Wanneer gaat dat in?
3: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
1: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
3: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Dit is Radio Noordzee.
8: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
24: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken. Speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan

0: woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving. En daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
1: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
0: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
1: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
0: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
2: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info. Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden-Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gulleghem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
5: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
1: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
5: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
7: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten aan het ziekenhuis.
8: Ja, ik hou van Oostende. Ik kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
9: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een

0: evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
4: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
3: Ja. Ja, want u kent Oostende.
4: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
4: Wel, ik denk in eerste instantie... Het is, als je... mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... ja, het sumum zijn voor mij ook hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
4: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin dat wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... hey. Vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
3: Bedankt voor het gesprek, Gilles Coulier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Kroki Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Charlotte Verkeijen.
7: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
8: Ik ben Danik Menne.
9: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
10: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
4: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje... Hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland.
3: Ja. Ja, want u kent Oostende.
4: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holly Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
3: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
4: Wel, ik denk in eerste instantie... Het is als je... mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt... ja, het sumum zijn voor mij ook. Hier landen terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Daar wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je, oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
3: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden dat jullie huisorkest zijn?
4: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra met... Hey. vullen. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
3: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
1: Regionieuws.
3: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluid. Wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen. Want dat is het tweede die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: Wanneer gaat dat in?
5: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden en dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
3: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
5: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast, dat echt niet kan. En waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil. En dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
11: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester, nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
12: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten, dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen, Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa, we zijn de mooiste stad van Vlaanderen, als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen dat we hebben en we mogen tonen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
13: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
13: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
14: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
14: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
14: Dank u wel.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Tineke van Hallemees.
16: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Frank Dierkens.
18: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
5: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of... Gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf. Dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
3: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup, start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis en we zitten ook met meer dan 35 honden.
19: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten, die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
20: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Gids Greet Lemajeur, wat kunt u ons vertellen over de Spiljaardstraat?
21: Wel, heel kort, hoe zijn we aan straatnamen gekomen? In de middeleeuwen was dat heel leuk. Dat waren bloemrijke beschrijvingen. Neem de kerk rechts, het cafeetje links, het brugje over. Maar heel vlug hebben ze begrepen in de middeleeuwen dat dat niet handig was. En ze zijn beginnen op 3 manieren straatnamen geven. Onder andere door een eigenschap te noemen, bijvoorbeeld de Lange Straat, of hoe oud ze was, de Nieuwstraat, een handel, de vismarkt, een relatie met iets of iemand, dat was dan de schoolstraat. En in 85 was er met de uitbreiding van Oostende nood aan andere namen en hebben ze gekozen voor Europese hoofdsteden. Dus de Spiljaardstraat toen noemde de Rue Saint-Petersbourg, want het was allemaal in het Frans, Sint-Petersburgstraat. En die is dan eigenlijk in 53 veranderd in de Leon Spiljaardstraat. En dat was eigenlijk een ode aan onze kunstschilder.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
22: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
3: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
22: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
3: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
22: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
22: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien. Dat je soms ook met een aantal minuten overzit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
22: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
3: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oostende brandde gistermiddag een auto uit. Dat gebeurde vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen, maar zijn wagen brandde volledig uit. Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. Middelkerken blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. De komst van de Atomic Orchestra naar Oostende als vast huisorkest van het Cursaal van Oostende heeft veel te maken met Gilles Coulier. De filmregisseur en producer kent Oostende goed en heeft ambitieuze plannen.
4: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
3: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Marcel van Tilt.
7: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
23: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
24: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam Verossen, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
14: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
14: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
14: Dank u wel.

0: NRC Regio Nieuws.
1: Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. KV Diksmuide Oostende zal de volgende match voor de Crocky Cup spelen op zaterdag 26 september om 8 uur tegen Lommel. KVDO speelt de wedstrijd thuis. De ticketverkoop is gestart. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
4: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
3: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
4: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze 2 organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
3: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
4: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
3: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
4: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
6: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag globetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak, ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
7: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg in Oostende brandde gistermiddag een auto uit. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen. Zijn wagen is totaal los. Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
8: Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd, dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. Kurzaal Oostende wordt de thuisbasis van The Atomic Orchestra, het gezelschap van 47 muzikanten dat speelt op Live, Live, Live en Pukkelpop. Gwen Nies van Kurzaal Oostende.
4: En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
9: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
9: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
9: Dank u wel.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
10: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
11: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
12: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende brandde gistermiddag een auto uit. Dat gebeurde vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen, maar zijn wagen brandde volledig uit. Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. De komst van de Atomic Orchestra naar Oostende als vast huisorkest van het Kurzaal van Oostende heeft veel te maken met Gilles Coulier. De filmregisseur en producer kent Oostende goed en heeft ambitieuze plannen.
13: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen: Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open niet.
14: Ja, dat vind ik wel. Ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
15: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
16: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Ook vandaag weer een woord uit het rijke Oostendse dialect. Het werkwoord, veronderstel ik, Roland de Snerk, vlokken.
18: Ja, vlokken is een werkwoord. Inderdaad, als men iemand ziet die ziekelijk en kouwelijk is, die zich bij de kachel of dicht bij de chauffage zet, kan men zeggen, nee, je vlokt hem. Je vlokken betekent je krampachtig dicht of lusteloos bij een warmtebron zetten, omdat men zich onbehagelijk voelt. Dit vlokken is een oud werkwoord dat verband houdt met het Engels flock, vee of kudde. En het werkwoord to flock, verzamelen, bijeengedreven zijn, net als het vee. Het Noors flock betekent trouwens ook kudde, scharen, troep. En het Deens kent een werkwoord flokken met de betekenis zich scharen, samen rotten. In het Nederlands betekent vlokken klapwieken. Als Zuid-Nederlands daarentegen worden beschouwd vlok, in de betekenis slap, krachtloos, een vlok kind, een slap kind dus, dat zweemt al wat naar het Oostends je vlokken. Zuid-Nederlands zijn ook het werkwoord vlokken met de betekenis zich neervleien, zich in het gras vlokken en ook zuigen, op je duim vlokken. Die zijn allemaal verwant met vlok, sneeuwvlok, wat toch ook langzaamheid, traagheid veronderstelt. Als het nog eens koud is en je voelt je minder lekker, dan mag je voortaan met een Oostendse uitdrukking zeggen, je mag je bij de stoven vlokken.
17: Bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
20: Goh, eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
19: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
20: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik had zo zeggen.
3: heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
20: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen... Hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik... Ja, een vriend is niet meer iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij... En hoe zit het in elkaar in die DT? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
3: Voor wie is het boek bedoeld?
20: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen al lezen. De taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les, wil je bieden een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
3: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
20: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
1: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. KV Diksmuide Oostende zal de volgende match voor de Crocky Cup spelen op zaterdag 26 september om 8 uur tegen Lommel. KVDO speelt de wedstrijd thuis. De ticketverkoop is gestart. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
21: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Landegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Sam Verossen, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
9: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
3: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties. Het
9: kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we daar absoluut wel verder op gaan werken.
3: Veel succes.
9: Dank u wel.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg in Oostende brandde gistermiddag een auto uit. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen. Zijn wagen is totaal los. Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Bliek Vermeire.
4: Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. Kursaal Oostende wordt de thuisbasis van The Atomic Orchestra, het gezelschap van 47 muzikanten dat speelt op Live Live Live en Pukkelpop. Gwen Nies van Kursaal Oostende.
7: En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
10: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman standaard boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
24: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
25: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youths organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Pallas. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
5: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op om naar een programma te kijken en hij zei tegen mij, Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg, oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van, ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live, Live, Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
19: Ja, want u kent Oostende.
5: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog. Maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid. De film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
19: En dan zoek je misschien een vaste stek. En dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
5: Wel, ik denk in eerste instantie. Het is, als je mensen willen inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dan op Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht, oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je, ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt

0: in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende brandde gistermiddag een auto uit. Dat gebeurde vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen, maar zijn wagen brandde volledig uit. Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. Middelkerken blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. De komst van de Atomic Orchestra naar Oostende als vast huisorkest van het Cursaal van Oostende heeft veel te maken met Gilles Collier. De filmregisseur en producer kent Oostende goed en heeft ambitieuze plannen.
0: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Tot zover dit regionieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
6: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Servaas Buisgaard.
8: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
10: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
9: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
10: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
9: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
10: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens... Ik ga wel eens op café, zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, ja, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op het café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm in taal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zit het in elkaar?

0: maar in de DDT-regels, waarom maken ze dat zo moeilijk, enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
1: Voor wie is het boek bedoeld?
0: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar... Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, ik bied een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
1: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
0: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans, uiteraard.
2: José van de Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.

0: FC Regio Nieuws.
1: Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. KV Diksmuide Oostende zal de volgende match voor de Crocky Cup spelen op zaterdag 26 september om 8 uur tegen Lommel. KVDO speelt de wedstrijd thuis. De ticketverkoop is gestart. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Nico Geldof, u bent schepen bevoegd voor het Kursaal in Oostende. Het Kursaal wil weer een huisorkest.
4: Ja, dat is een traditie dat we terugbrengen eigenlijk. Het is zo, in de jaren 1900 had het Kursaal, het Casino Kursaal, een eigen huisorkest. En het is al een paar maanden dat we eigenlijk met het idee speelden, waarom zouden we niet terug een eigen huisorkest hebben hier in het Casino Kursaal in onze stad.
3: Wat zal dat concreet zijn dan?
4: Concreet betekent dat Atomic Orchestra zich hier zal huisvesten, dat zij uiteraard hier zullen repeteren, maar dat zij ook te pas en te onpas concerten evenementen zullen geven. Aangekondigde evenementen met een artiest, dat ze zullen zeggen wie erbij zal zijn. Maar ze zullen ook optredens geven met special guest artiesten, dat de verrassing groot is, zoals dat ze eigenlijk op Pukkelpop doen. En los daarvan is het ook de bedoeling dat ze eigenlijk samenwerking aangaan met Oostendse vereniging, Oostendse jongeren, met Oostendse koren. En dat hoeft daarvoor ook niet alleen in het Casino Kursaal te zijn, dat kan ook gewoon in wijken in onze stad zijn.
3: Dat was voor de stad Oostende, voor jullie wel belangrijk dat die lokale binding er ook was?
4: Zeker weten, omdat die Atomic Orchestra, dat zijn nu eenmaal 47 topmuzikanten van België. Als je die muzikanten kunt laten in contact komen met jongeren en Oostends talent en samen kunnen hun kwaliteiten uitwisselen, ja, dat is een absolute meerwaarde voor je stad, los van de activiteiten of los van de optredens dat ze zullen doen in het Kursaal.
3: Jullie hebben ook de openingsdatum bekendgemaakt. Dat is 15 december. Dat wordt met een groot feest. Wat zal er concreet zijn en wordt het toegankelijk voor de Oostendenaar?
4: Ja, zeker weten. Dat was de bedoeling. Het was niet de bedoeling, vond ik, vonden we, in alle eerlijkheid, om enkel een opening te doen voor de genodigden. Uiteraard zijn de genodigden welkom en iedereen die meegeholpen heeft aan de renovatie van de stad. Maar na anderhalf jaar, bijna twee jaar, is het tijd om het gebouw terug te geven aan de Oostendenaar. Is het tijd om terug ook de Oostendenaar de kans te geven om het gebouw te bezoeken. En ook vanaf dag één van op de opening. Dus uiteraard kunnen alle muziekliefhebbers en Oostendenaars ook op de opening aanwezig zijn.
3: Ik veronderstel dat de Oostendenaars ook gewoon wel eens willen zien van wat is dat nu geworden, die verbouwing. Komen er nog open deurdagen of momenten waar dat zal zichtbaar zijn?
4: Ja, het is eigenlijk zo dat we van plan zijn om vanaf dat we open gaan 15 december tot oudejaarsavond eigenlijk iedere dag wel iets te doen in het Kursaal. Dus we starten met Clouseau, 4 dagen Clouseau. Met die Atomic Orchestra ook trouwens. Dan zullen nog een paar andere concerten aangekondigd worden. Maar het is ook zo dat we open deurdagen zullen doen. Zodanig dan de Oostendenaars het gebouw kunnen bezoeken. En daar zullen we ook de gepaste animatie voor voorzien. Zodanig dat iedereen eigenlijk de mogelijkheid heeft om eindelijk te kunnen zien na twee jaar wat er hier allemaal gebeurd is in dit gebouw.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
6: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
7: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de Summer Kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kursaal.
8: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg in Oostende brandde gistermiddag een auto uit. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen. Zijn wagen is totaal los. Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Bliek Vermeijren.
9: Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd, dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. Kursaal Oostende wordt de thuisbasis van The Atomic Orchestra, het gezelschap van 47 muzikanten dat speelt op Live, Live, Live en Pukkelpop. Gwen Nies van Kursaal Oostende.
10: En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
11: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als lerarenopleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
3: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
11: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
3: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
11: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek. Bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Anseeuw.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende brandde gisterenmiddag een auto uit. Dat gebeurde vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen, maar zijn wagen brandde volledig uit. Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping, met 320 plaatsen, werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. De komst van de Atomic Orchestra naar Oostende als vast huisorkest van het Kurzaal van Oostende heeft veel te maken met Gilles Coulier. De filmregisseur en producer kent Oostende goed en heeft ambitieuze plannen.
16: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is een gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders de Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Bredene willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
18: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
19: We hebben die Gouden Sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het Kurzaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
20: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Bredene.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Langenelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
21: We praten vandaag met gids Luc van Spijbroek van Langenelle. Luc, Oostende heeft blijkbaar een mortierbunker. Wat kunt u ons daarover vertellen?
22: Inderdaad, deze gevechtsbunker van het type R633, R staat voor regel boven de puristen, was een onderdeel van de Duitse Atlantikwal. De hoofdbewaking bestond uit een 5 centimeter mortier type M19, geïnstalleerd onder een zware gepantserde stalen klok met een vuurbereik van 750 meter. De taak van deze bunker was de verdediging van de stranden. Men kon dus van daaruit uit deze mortierbunker over de bunkers van de Hundjusbatterij, gelegen naast Fort Napoleon, het strand bestoken. Deze R633-bunker, gelegen naast de Slipway, is het enige bewaarde exemplaar van dit type in Vlaanderen. De bunker is vrij toegankelijk en op de muur en in de mortierklok zijn de oude diensttekens nog leesbaar. De originele panzerdeuren en de nooduitgang zijn bewaard, net als de bescherming van de nooduitgang. De stalen mortierklok bezet nog zijn afdekplaat met de opening voor de mortier. Tip voor een bezoek, neem een goede zaklamp mee.
4: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
21: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
10: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
21: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
10: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
21: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
10: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
21: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
10: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
21: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testcaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. KV Diksmuide Oostende zal de volgende match voor de Crocky Cup spelen op zaterdag 26 september om 8 uur tegen Lommel. KVDO speelt de wedstrijd thuis. De ticketverkoop is gestart. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
3: Ik ben Lut van de Kastelen.
4: Ik ben Patrick Jansen.
5: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
8: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen, om als directeur in het Sint Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
7: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
8: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
7: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
8: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg in Oostende brandde gistermiddag een auto uit. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen. Zijn wagen is totaal los. Middelkerke zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Blik Vermeire.
9: Burgeroorlog die feitelijk ging tussen ja, enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetreerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. Kursaal Oostende wordt de thuisbasis van The Atomic Orchestra, het gezelschap van 47 muzikanten dat speelt op Live, Live, Live en Pukkelpop. Gwen Nies van Kursaal Oostende.
10: En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
12: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
13: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
14: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
15: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Laurijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastou, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Thermé Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Gwen Nies van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
10: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan ik het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
7: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
10: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
7: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
10: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
7: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
10: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vier shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
7: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende brandde gistermiddag een auto uit. Dat gebeurde vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen, maar zijn wagen brandde volledig uit. Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. De komst van de Atomic Orchestra naar Oostende als vast huisorkest van het Cursaal van Oostende heeft veel te maken met Gilles Coulier. De filmregisseur en producer kent Oostende goed en heeft ambitieuze plannen.
2: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog, maar ik zelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Tot zover dit regionieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Lin van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
8: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in een middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij VVS Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat twee van mijn drie kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
7: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
8: Ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
7: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die onderwijsvloer aanwezig zijn.
8: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is, hè, dat mensen mij leren kennen en dat ik de school leer kennen. Er wordt mij wel eens gevraagd van welke koers wil je varen met de school. Wel, ik denk dat ik dit jaar vooral wil kijken welke koers er hier al gevaren wordt. En daarvoor moet ik op de werkvloer kunnen aanwezig zijn. En wil ik de leerlingen en de leerkrachten heel goed leren kennen.
1: Nieuwe directeur van het Sint Andreas Instituut, Leen van Kraasbeek, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was twee zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. KV Diksmuide-Oostende zal de volgende match voor de Crocky Cup spelen op zaterdag 26 september om 8 uur tegen Lommel. KVDO speelt de wedstrijd thuis. De ticketverkoop is gestart. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Sam van Rossum, manager van BC Oostende. Zetten jullie in op communicatie met de fans, de bezoekers, de supporters?
9: Denk van wel. We gaan dat tijdens het seizoen doen. We hebben dat nu ook in het offseason proberen te doen. Uiteraard gaan we communiceren op het moment waarvan wij ook denken dat het adequaat is om te communiceren. En ik weet dat dat soms moeilijk is. Ik zeg altijd, geduld is een mooie deugd. Ik moet dat ook hebben met mijn kinderen, maar... Dat zijn dingen die een beetje onderdeel uitmaken van wat onze sport is. En ik denk dat we alle dingen goed willen doen en op de juiste manier en op de juiste momenten willen communiceren. En soms duurt dat iets langer dan sommige mensen willen, maar dat is nu eenmaal onderdeel van de job.
7: Want soms willen de fans uitleg over bepaalde beslissingen of bepaalde evoluties.
9: Het kan perfect gegeven worden en daarvoor is het ook leuk dat wij een keer babbelen. Maar dus ja, nee, die uitleg die gaat er absoluut wel komen. En ik denk de communicatie naar buiten toe, dat we er absoluut wel verder op gaan werken.
7: Veel succes.
9: Dank u wel.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
8: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
11: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
12: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torreltse Steenweg in Oostende brandde gistermiddag een auto uit. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen. Zijn wagen is totaal los. Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Bliek Vermeire.
13: Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. Kursaal Oostende wordt de thuisbasis van The Atomic Orchestra, het gezelschap van 47 muzikanten dat speelt op Live Live Live en Pukkelpop. Gwen Nies van Cursaal Oostende.
14: En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Cursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Gwen Nies van Cursaal Oostende. Het Cursaal heeft weer een huisorkest.
14: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, dan eigenlijk het vorige Cursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
7: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
14: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Cursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
7: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
14: Zij gaan hier repeteren, ze gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En ze gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Cursaal. En op die openingsavond zal ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Cursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
7: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
14: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vierde shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
1: Gwen Nies van Cursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabouw hier.
16: Ik ben David Nasus.
17: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
18: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende brandde gistermiddag een auto uit. Dat gebeurde vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen, maar zijn wagen brandde volledig uit. Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. De komst van de Atomic Orchestra naar Oostende als vast huisorkest van het Cursaal van Oostende heeft veel te maken met Gilles Coulier. De filmregisseur en producer kent Oostende goed en heeft ambitieuze plannen.
2: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie? En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
1: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Tot zover dit regionieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
19: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
20: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
21: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen ook duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
22: Gem Danens, we praten vandaag opnieuw verder over de SEO, over de CO. Je hebt het over de groei in die beginperiode.
23: Ja, de eerste weken moeten heel moeilijk geweest zijn. De bestuurders hadden overdag een hele andere taak en hadden geen ervaring met aankopen en verkopen. Onmiddellijk kregen zij enorm veel tegenwind van de kleinhandel en werd de organisatie op alle mogelijke manieren geboycot. En toch had men minder succes dan gedacht. Ook binnen de organisatie rommelde het. Elk jaar werd het aandeel dat de nieuwe leden moesten betalen duurder. In 1898 trok men aan de alarmbel. Nieuwe leden bleven weg door de hoge kostprijs van het aandeel en daardoor waren nieuwe investeringen niet mogelijk en kon men ook geen nieuwe leden aantrekken. De statuten werden veranderd. Voortaan moesten nieuwe leden enkel hun lidboekje en lidkaart betalen. Concreet in 1899 was dat een halve Belgische frank. En het had succes. In 1900, dus een jaar later, waren 1247 gezinnen lid van de coöperatieve. Niet alleen het aantal gezinnen groeide, ook werden nieuwe bestuursleden verkozen. En dit laatste zorgde opnieuw voor moeilijkheden. Er was een zogezegd oud bestuur en een jongere groep. Samenwerken ging moeilijk. Het oude bestuur werd ervan beticht allerlei verkeerde beslissingen te hebben genomen. Zo zaten ze nu opgescheept met 1267 kilogram vijgen, 200 kilogram amandelen, 100 kilogram droge noten en voor 400 frank aanstekers die ze niet verkocht kregen, enzovoort. Er was bijna een stopzetting tussen 1903 en 1908. De hetze bleef duren tot het oude bestuur in juni 1903 een verzoeningspoging ondernam. Maar men kwam er niet uit. Er waren 3 algemene vergaderingen nodig om gemoederen te bedaren. Op 31 januari 1904 kwam het tot wijziging van de statuten waarmee iedereen zich kon verzoenen en keerde de rust terug.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
22: Gwenis van Kursaal Oostende. Het Kursaal heeft weer een huisorkest.
14: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, want eigenlijk het vorige Kursaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
22: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
14: Het is een heel gekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van, ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
22: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
14: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kursaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kursaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
22: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
14: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
22: Gwen Nies van Kursaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
22: Circus Camille keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. KV Diksmuide-Oostende zal de volgende match voor de Crocky Cup spelen op zaterdag 26 september om 8 uur tegen Lommel. KVDO speelt de wedstrijd thuis. De ticketverkoop is gestart. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo Radio Noordzee. Ik ben Gaudi.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
5: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
9: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige en net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
22: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
9: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
22: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, van wat nu op papier staat.
22: Voor wie is het boek bedoeld?
9: Dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen. De taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt. En ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld. En ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet

0: RTC Regio Nieuws.
1: Vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg in Oostende brandde gistermiddag een auto uit. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen. Zijn wagen is totaal los. Middelkerke zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Bliek Vermeijren.
2: Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
1: Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheere. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. Kursaal Oostende wordt de thuisbasis van The Atomic Orchestra, het gezelschap van 47 muzikanten dat speelt op Live Live Live en Pukkelpop. Gwen Nies van Kursaal Oostende.
3: En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kursaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van dat is een match en hier gaan we mee door.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
5: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
6: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
7: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: Business Network International Ensor organiseert een stijlvolle avond rond wijn, smaak en verbinding met sommelier Kenzo Lauwerijns. Soirée Sommelier vindt plaats op donderdag 10 september om 6 uur bij Revan op de Torhoutse Steenweg in Oostende. Festival vindt plaats op 5 en 6 september. Een evenement dat lekkere vis en goede lokale muziek combineert. Festival vind je op het Kardijnplein in Oostende. Op zaterdagavond 5 september organiseert Lago Grasduinen samen met de gemeente Bredene de eerste editie van de Bredene Lago Run. Naast een kidsrun kunnen volwassenen kiezen tussen een loop van 6 of 12 kilometer. Westende wordt opnieuw het decor voor Tastu, het culinaire weekend aan zee op 5 en 6 september. Alles vindt plaats aan de Koning Ridderdijk. Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje in Zandvoorde wordt op zaterdag 5 september een tropisch paradijs. De VZW Big Youth organiseert de allereerste editie van Ritmo en Rhythm. Het feest barst los om 2 uur 's middags. De tweede editie van de Fortenbouw, georganiseerd door Kiwanis Oostende Noordzee, vindt plaats op zaterdag 5 september om 3 uur op het strand van Oostende, ter hoogte van het Terme Palace. Naast het wedstrijdgedeelte met de Fortenbouw is er ook animatie in een zomerse sfeer. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee100.

0: radio5.be.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, de stad Oostende past de reglementering voor gas aan het nieuwe strafwetboek. Wat verandert er?
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking, allemaal elementen. Want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
2: Wanneer gaat dat in?
3: Wel, eigenlijk is de gemeenteraad van de maandag begin september moet die beslissing nemen. Eén keer die beslissing genomen, moet die verordening kenbaar gemaakt worden. En dus zal dat eigenlijk van pakweg oktober hangbaar zijn.
2: Naast die inhoudelijke aanpassing wat er allemaal onder valt, is er ook die verhoging. Nu is het maximum 250, het wordt maximum 500. Zal dat mensen afschrikken?
3: Dat is de bedoeling en er is altijd pakkans en boete. En we zien dat een aantal fenomenen, dat is, we zijn een drukke stad en dat is goed, veel evenementen en toerisme, maar aan de andere kant moeten we ook het welzijn van de inwoners. Dus het geluidsoverlast dat echt niet kan en waar dat recidive is, herhaaldelijke inbreuken, moet strenger kunnen worden aangepakt. Hetzelfde met zwerfvuil en dus gaan mensen dat zeker voelen, want het zijn al aanzienlijke bedragen als je voor die dingen een gasboete van €500 kunt krijgen.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
1: Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: In Oostende brandde gistermiddag een auto uit. Dat gebeurde vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen, maar zijn wagen brandde volledig uit. Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar €95.000 per jaar. De komst van de Atomic Orchestra naar Oostende als vast huisorkest van het Kursaal van Oostende heeft veel te maken met Gilles Coulier. De filmregisseur en producer kent Oostende goed en heeft ambitieuze plannen.
5: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
4: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jouwbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Tot zover dit regionieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
7: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
8: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Gilles Coulier, mensen zullen u kennen als regisseur en producent van films, maar hoe bent u bij die Atomic Orchestra terechtgekomen?
5: Heel simpel. Ik ken Jo Hermans al een tijdje. Wij stonden op een avond op naar een programma te kijken en hij zei tegen mij: Gilles, wij gaan op Pukkelpop volgende week een 47-koppig orkest brengen. Ik keek naar hem en ik zeg: oké, een beetje, hoe gaat dat zijn? En hij zei van: ja, kijk, we willen toch dat het een beetje apart was en een beetje schuurt. Er ging geen zin om mee te doen. Dus ik ben naar Pukkelpop gegaan. Ik heb daar genoten, een beetje meegedaan. En dan daarna zijn we echt heel concreet beginnen werken aan ideeën zoals Atomic Sessions, verder op Live Live Live. En uiteindelijk de Pukkelpop shows blijven opvolgen. En zo zijn we uiteindelijk hier in het Kursel geland. Ja.
2: Ja, want u kent Oostende.
5: Ik ken Oostende. Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenote gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo gedraaid. En Holy Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Ja.
2: En dan zoek je misschien een vaste stek en dan kom je in contact met de mensen van het Kursaal. Dat is allemaal zo gegaan?
5: Wel, ik denk in eerste instantie, het is als je mensen wil inspireren met muziek, dan doe je dat op basis van optredens. Wij deden dat Pukkelpop, maar je begint toch te werken dat we meer een week, maand werking nodig hebben om eigenlijk mensen echt te gaan inspireren of van optredens op te zetten. Dus het was echt op dat moment mijn stoutste droom dat ik dacht: oké, maar als ik hier mijn collega's van Atomic moet overtuigen van waar gaan we, wij moeten een vaste plek hebben, waar gaan we dat doen? En dan ga je de muziekzalen af in Vlaanderen en denk je: ja, oké, er schiet er eentje over. Als dat zou lukken, dan zou dat echt het summum zijn voor mij ook, hier landen, terug in Oostende. Ja, en dan kom je in het iconische gebouw van Leon Steijnen. Dan wordt hij met open armen ontvangen. Hoor je het nieuwe verhaal van het Kursaal, of het verhaal van een nieuw Kursaal. En het leek gewoon een match made in heaven. En op dat moment voel je: oh, iedereen is zo enthousiast. Wat is het addertje? En ja, tot op heden is er geen addertje. Dus wij kunnen beginnen bouwen. Zij zijn enthousiast. Ja, heel tof.
2: Jullie gaan nu de opening doen. Dan zijn er ook de concerten met Clouseau. Maar hoe zal dat nog verder concreet worden, dat jullie huisorkest zijn?
5: Ja, dus wij hebben eigenlijk een 5-jaar plan uitgeschreven in eerste instantie. Een 5-jaar plan waarin wij willen groeien. Hey, wij gaan aan de ene kant hier zelf optredens organiseren. Dat heet dan Atomic Orchestra Met. Hey, vul in. En zo gaan we er een aantal doen volgend jaar. Daarnaast gaan we een aantal sessions doen. Dat zijn de meer uitgeklede versies op iconische plekken in de stad. Dat staat vast. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium aan Zee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen, om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
4: Bedankt voor het gesprek, Gilles Collier, en veel succes met The Atomic Orchestra.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Circus Camier keert volgend jaar niet terug naar Oostende. Dat laat haar management meten. Circus Camille was 2 zomers te gast in een circustent op het Klein Strand. De shows van Camille lokten duizenden bezoekers. Er komt wel nog een wintereditie, maar de zomereditie aan zee was de laatste. Bij reders is er ongerustheid over een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Visveiling en de vismijn van Nieuwpoort. Die stelt dat vissers hun vangst volledig moeten veilen in Zeebrugge, Nieuwpoort of Oostende, ofwel de volledige vangst in het buitenland moeten veilen. De Oostendse politie en het bedrijf ORAC nemen deel aan de testkaravaan. Daarbij kunnen personeelsleden gratis gebruik maken van elektrische fietsen of pedelecs. Bedoeling is de duurzame verplaatsingen te stimuleren. Van beide Oostendse organisaties nemen 88 personeelsleden deel. KV Diksmuide Oostende zal de volgende match voor de Crocky Cup spelen op zaterdag 26 september om 8 uur tegen Lommel. KVDO speelt de wedstrijd thuis. De ticketverkoop is gestart. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: José van der Kerkhoven, u hebt een boek geschreven, 101 vragen aan het Nederlands. Waarom hebt u dat geschreven?
9: Eigenlijk begint dat met de grote passie van mij. Heel mijn leven ben ik al gepassioneerd door taal. Ik ben ook taalkundige. En net zoals een schilder moet schilderen, anders is hij geen schilder. Een beeldhouwer beeldhouwwerk moet maken, anders is hij geen beeldhouwer, wilde ik over taal schrijven.
2: Wat mogen de mensen verwachten in 101 vragen aan het Nederlands?
9: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlugje humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
2: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
9: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar? Heel geïnteresseerd zijn. Destijds had ik, een vriend is het niet, maar iemand die ik kende van op café in de klok in de tijd. Jeantje was dat, de visser. En Jeantje was enorm mentaal geïnteresseerd. En die kwam dan vragen aan mij, en hoe zitten er elkaar in die DT-regels? Waarom maken ze dat zo moeilijk? Enzovoort, enzovoort. En ik vond dat plezant om dat uit te leggen. Dat is eigenlijk de kiem geweest dan, al die jaren geleden, wat nu op papier staat.
2: Voor wie is het boek bedoeld?
9: Oh, dus voor een heel breed publiek. Dus eigenlijk kan iedereen dat lezen, de taal leek, zeg maar. Zodra je een beetje interesse in taal hebt, en ik hoop natuurlijk ook, ik kom uit de onderwijswereld, en ik weet dat je in het onderwijs je leerlingen moet kunnen boeien, dat je soms ook met een aantal minuten over zit op het einde van de les. Wel, je biedt een aantal dingen, hapklare brokken eigenlijk voor die leraren, die ze ook kunnen inzetten, niet als te kennen materie voor hun leerlingen, maar om ze te boeien. En ik ben ervan overtuigd, als je geboeid bent door taal, dat je ook beter taal gaat gebruiken. Als je taal bewust wordt van wat je zegt, van wat je hoort, dat je eigen taal ook beter gaat worden.
2: Het is best een lijvig werkje geworden, meer dan 300 pagina's. Waar is het te koop en wat kost het?
9: Er zijn twee versies. Er is een e-book, 14,99. Er is het papieren boek, dus dat is 24,50. Je kunt het in elke boekhandel bestellen. Dus de Standaard in Oostende, de Korman in Oostende, waar je ook wilt. Ook natuurlijk online is het te bestellen. En het is ook te bestellen bij de uitgeverij Pelkmans uiteraard.
4: José van der Kerkhoven, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Breden willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
11: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
12: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
13: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Brederen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torreltse Steenweg in Oostende brandde gistermiddag een auto uit. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen. Zijn wagen is totaal los. Middelkerken zorgt voor een primeur bij de aanleg van de nieuwe zeedijk. In de plannen is er een zone voorzien die enkel door wandelaars zal kunnen gebruikt worden. Dat kondigde schepen Dirk Giljaard aan. Oostendenaar George Hiltrop schreef een bijzonder boek over de kinderen van de Spaanse burgeroorlog. Je hoort hem bij Bliek Vermeire.
14: Een burgeroorlog die feitelijk ging tussen enerzijds het communisten en de fascisten, of ook de nationalisten en de republikeinen. En dat heeft bij de Basken een angst ingetriggerd, dat ook de kinderen dat tot gingen feitelijk ondergaan. En dan hebben de families dus in allerlei beslist feitelijk van al de kinderen zoveel mogelijk te gaan onderbrengen tijdens die burgeroorlog naar het buitenland. En dan via internationale overeenkomsten en zo zijn dan die kinderen opgevangen geweest in verschillende landen. En Oostende heeft daar ook een rol in gespeeld.
4: Op de markt van Oudenburg staat voortaan een monument voor Danny Jonkheren. De beloftevolle renner overleed 30 jaar geleden. Sindsdien werd een memorial georganiseerd. Na 30 edities was het de laatste. Kurzaal Oostende wordt de thuisbasis van The Atomic Orchestra, het gezelschap van 47 muzikanten dat speelt op Live, Live, Live en Pukkelpop. Gwen Nies van Kurzaal Oostende.
15: En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
4: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Gwen Nies van Kurzaal Oostende. Het Kurzaal heeft weer een huisorkest.
15: Klopt inderdaad. Zoveel jaar later, wanneer ik het vorige Kurzaalgebouw had een eigen gerenommeerd huisorkest. En wij kunnen vandaag aankondigen dat wij vanaf nu de thuisbasis vormen voor de Atomic Orchestra.
2: Waarom die Atomic Orchestra? Want dat is een heel bekend gezelschap.
15: Het is een heel bekend gezelschap. Iedereen zal ze wel kennen, voornamelijk van op Pukkelpop, waar dat ze eigenlijk met een 48-koppig orkest samen gaan werken met een heel divers aanbod aan artiesten, gaande van rock, pop, nationaal Vlaams. Een hele mix eigenlijk. En eigenlijk hebben wij in de eerste gesprekken met hen heel snel aangevoeld dat de juiste matches er waren richting visie van dat wij ook hadden met het Kurzaal. Dat wil zeggen dat wij niet enkel die verbouwingen hier aan het doen zijn om 's avonds de deuren open te doen voor een artiest en dat hij terug kan vertrekken. Nee, we willen ook echt dingen gaan creëren, samenwerkingen gaan creëren richting jongeren, richting andere organisaties. En dat waren allemaal raakpunten dat we eigenlijk met onze twee organisaties hadden al. Dus was het dezelfde avond eigenlijk al duidelijk van ja, dat is een match en hier gaan we mee door.
2: Wat zal dat concreet zijn? Zullen zij bijvoorbeeld hier oefenen, concerten brengen? Hoe ziet u dat?
15: Zij gaan hier repeteren, zij gaan hier creëren, ze gaan samenwerkingen aangaan met andere organisaties in de stad, bijvoorbeeld met koren, conservatorium en dergelijke. En zij gaan hier ook projecten gaan neerzetten samen met ons, waarbij dat er inderdaad zal samengewerkt worden met artiesten. Wij kunnen eigenlijk al aankondigen dat we 15 december terug open gaan met het Kurzaal. En op die openingsavond zullen ze eigenlijk het kloppend hart zijn van het Kurzaal, die Atomic Orchestra, waarbij dat zij een 7-8 gasten gaan uitnodigen met hen. Wie dat is, dat kondigen we nog niet aan, maar de kracht dat zij nu brengen eigenlijk met een orkest en de mysterie dat ze er rond opbouwen en de kwaliteit is eigenlijk voldoende om er te willen bij zijn.
2: En ook die shows van Clouseau zullen zij begeleiden?
15: Klopt inderdaad. 17, 18, 19, 20 december hebben wij de 4 shows van Clouseau in verkoop staan. 3 uitverkochte vele shows zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. En zij gaan samen het podium delen met Koen en Chris. Een heel uniek moment ook, want dit is nog niet eerder geweest in België eigenlijk op die manier.
4: Gwen Nies van Kurzaal Oostende, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Maxime Dong.
17: Ik ben Brenda Linskens.
18: Ik ben Bart Versleus.
13: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende brandde gistermiddag een auto uit. Dat gebeurde vlakbij het kruispunt van de Elisabethlaan en de Torhoutse Steenweg. De bestuurder van de Peugeot kon zich in veiligheid brengen, maar zijn wagen brandde volledig uit. Er is ongerustheid bij de bewoners van de bekende camping Metsu in Bredene. De camping met 320 plaatsen werd recent overgenomen. De nieuwe eigenaar wil het aantal plaatsen beperken tot 230 om er grotere caravans te plaatsen. Bij campinggebruikers is er ongerustheid omdat mensen met een kleinere caravan moeten vertrekken. Een overleg tussen de eigenaar en de huurders verliep gespannen. Middelkerke blijft de zwerver uit Leffingen ondersteunen. De bijdrage wordt verhoogd van 70 naar 95.000 euro per jaar. De komst van de Atomic Orchestra naar Oostende als vast huisorkest van het Kurzaal van Oostende heeft veel te maken met Gilles Coulier. De filmregisseur en producer kent Oostende goed. en heeft ambitieuze plannen.
5: Ik ken Oostende absoluut. Niet alleen is mijn echtgenoot is hier gynaecoloog, maar ikzelf heb de film Cargo hier gedraaid en Holly Rosita is hier gedraaid, de film die ik geproduceerd heb van Wanders en Stoop. Dus ik ken Oostende echt heel goed. Daarnaast willen we een jaarwerking gaan uitbouwen samen met lokale partners, verankerde partners zoals Conservatorium Azee, maar ook bepaalde koren, harmonieën enzovoort, om echt te gaan kijken wat kunnen we samen gaan doen en hoe kunnen wij iets betekenen voor jullie. En wij gaan groeien. Die optredens gaan groter worden, die gaan meer worden. En de bedoeling is tegen 29 onze eerste internationale gast naar hier te halen om eigenlijk van daaruit nog groter te gaan bouwen.
4: Tussen 7 en 11 september worden op de A10 tussen Oostende en Jabbeke openbare werken uitgevoerd. In beide richtingen worden delen van de autostrade vernieuwd. De op- en afritten blijven bereikbaar, maar door de snelheidsbeperking van 50 km per uur moet rekening gehouden worden met files. Tot zover dit regionieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
18: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
19: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
20: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gehaald.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Ook vandaag weer een woord uit het rijke Oostendse dialect. Het wordt verklaard door Roland de Snerke.
22: Ja, vandaag het woord brunne, wat beantwoordt aan het Nederlands brein. Mijn verwondering was groot toen ik in verschillende woordenboeken, ook etymologische, las dat de oorsprong van brein, wat eigenlijk betekent pekel of zoutwater, zou liggen in het Latijn marinus, waaruit marinus, brinus, brin en brein. En zelfs vervormd werd tot een woord dat je wel in encyclopedies vindt, bijvoorbeeld brem, bremwater voor pekel. Brein vind je in de uitdrukking zo zout als brein. Vele woordenboeken geven niet eens uitleg over dit woord. Het Oostens kan allicht de taalkundigen uit de nood helpen. Inderdaad, toen men in vroegere eeuwen de kabeljauw gevangen had en gekopt had, dat wil zeggen van de kop ontdaan, gooide men de vis naar het midden van het schip waar de zouter en de kuiper stonden. De kabeljauw kreeg een eerste zouting, zodat het bloed van de vis zich mengde met het witte zout. Deze bruinrode pekel werd in het Oostens brune genoemd. Omdat deze eerste pekel ook in de ton te vinden was, en ton kantje genoemd werd, leefde er een ander woord voor brinne of brune, namelijk kantjespekel. Maar straffe pekel of bloedpekel kon ook. De U en I kunnen zich gemakkelijk afwisselen. Denk maar aan blijven, bluven of blieven. Kuiken, kieken of kuken. Pijp, piepen of puppen. Zo werd ook brunne, brinne, waaruit later het algemeen Nederlands brein.
21: Heeft dus niks te maken met de kleur dan?
22: Nee.
21: Tot zover Roland de Snerk met het Oostendse dialect.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Lien van Kraasbeek, u bent de nieuwe directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. Mensen zullen u niet kennen, maar wie bent u?
23: Ik ben Lien, ik woon in Oostende en ik ben al jaren actief in het onderwijs. Ik ben mijn loopbaan gestart in de middelbare school, heel lang geleden, en heb dan heel lang als leraar en opleider gewerkt bij Vives Brugge. En nadien ben ik hier in Oostende beginnen werken, omdat ik hier al zo lang woon en dat ik het ook wel fijn vind om in Oostende te werken. Ik heb dan een aantal jaar gewerkt als coördinator van Duaal Leren, het voormalige CLW bij het VTI. Maar toen ik de vacature zag voorbij komen om als directeur in het Sint-Andreas Instituut te werken, kon ik daar niet aan weerstaan, omdat ik de school ook al een tijdje ken, omdat 2 van mijn 3 kinderen hier school gelopen hebben of nog altijd school lopen. En omdat ik de school ken als een heel fijne en warme omgeving, en daar wilde ik wel graag deel van uitmaken.
2: Hoe is de eerste kennismaking met de lesgevers verlopen? Hoe kijkt u naar het komende schooljaar?
23: Nou, ik zie het komende schooljaar natuurlijk heel erg zitten. Hè? Misschien meer dan de leerlingen die nog in vakantiestemming zijn. Ik heb in juni al even kort kunnen kennismaken, maar het is mij opgevallen dat, ik ben hier half augustus gestart, dat het hier al een drukte van belang is, dat heel wat leerkrachten al bezig zijn om het schooljaar voor te bereiden, om zo goed mogelijk te kunnen functioneren, om ook de lessenroosters klaar te krijgen. En met iedereen heb ik al een heel fijn en warm contact gehad.
2: U wil contact met de lesgevers, ook met de leerlingen. U zal veel op die